0: explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: door. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Slide.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
4: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
3: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
5: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
3: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dan de verkeersinformatie van de ANWB op deze vrijdag 10 juli. Nou, geen files, dus dat is makkelijk.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: George Ezra, Dance All Over Me. Goedemorgen. Zo, dat was even mijn wekker die viel. Het is een nieuwe editie van de ochtendshow op deze vrijdag. 10 juli, 6 over 7. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Hebben we er weer zin in?
1: Helemaal op een zonnige ochtend. Het wordt ook waarschijnlijk lekker warm weer vandaag. Het begint misschien nog een beetje bewolkt, maar dan gedurende de dag wordt het steeds zonniger. Dat lijkt wel een beetje de trend van de afgelopen tijd. Dat het toch nog een lichtelijk grijs/witte ochtend is. Die zich uitmondt wanneer je klaar bent met werken. In een heerlijke zonnige namiddag.
0: Het was wel een beetje nat vanmorgen. Ik kwam bij de auto. Nee, niet mijn auto. Dat is een verhaal voor een andere keer.
1: Ik wou dat zeggen.
0: Maar alles was nat. Dus, nee, ik heb mijn auto is naar de schadehersteller toe. En dan krijg je een leenauto mee. Nou, ik heb toch een Frans gebakje meegekregen.
1: Oh, heb je zo'n leuke Renault meegekregen?
0: Nee, ik heb een Peugeot 208 meegekregen. Okay. Alleen, die auto is net een paar maanden oud. Dat is allemaal leuk. Maar er zitten zoveel piepjes, plingeltjes. Ik snap er helemaal niks van.
1: Nee, zo'n moderne auto. Het is ook voor weet je, wij zijn al het begin 30. dus wij hebben niet de allermeest luxe dure auto's.
0: Nee.
1: Want die zijn er over het algemeen nog best wel heel erg duur natuurlijk. Dus we hebben misschien wat oudere auto's. Dus als wij dan een keertje in een moderne auto rijden, dan zitten er in één keer allemaal, voelen wij ons heel erg oud. Want er zitten allemaal tech en allemaal bliepjes en computertjes in.
0: Ja, en wat het ook is, kijk, als ik een moderne auto meekrijg van de auto van het merk wat ik normaal rijd. Dat systeem, dat ken ik wel. Dat heb ik wel gezien. Ik weet hoe alles werkt. Alleen, elke autofabrikant die ontwerpt zijn eigen systeem natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus dan zit de airco weer daar, het dashboardkastje zit daar. En dus dat is best zoeken.
1: Dus jij bent straal bevroren, zonder ruitenwissers, in z'n twee hier naartoe gereden.
0: Ja. En ondertussen dat ding maar.
1: Nou, als je vanochtend iemand helemaal zijwaarts over de weg zag rijden, dan was het misschien wel Mark Wonink.
0: Over auto's gesproken, Volkswagen wil de komende jaren het aantal automodellen flink terugbrengen en de productiecapaciteit verlagen. De directie heeft plannen hiervoor voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. En Volkswagen is Europa's grootste autofabrikant en heeft het al langer lastig. Komt door al die piepjes, denk ik. Het bedrijf kampt met hoge kosten en overcapaciteit. En daarnaast zorgen toenemende concurrentie uit China, strengere regelgeving en Amerikaanse importheffingen voor een verslechterende financiële positie. De winstmarge is gehalveerd tussen 2021 en 2025.
1: Jeetje.
0: Dat gaat dus over Volkswagen, maar dat gaat ook over Audi, Skoda, Seat en Porsche. Dat zijn is allemaal van hetzelfde moederconcern. Dus het is wel even een dingetje. Misschien dat er vier fabrieken of zo ze willen gaan sluiten. Dat zijn berichten van 100.000 mensen zullen verdwijnen. Nee, niet de mensen, maar de banen. Dus ja, dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Och jeetje. Nou, wat dat betreft, van die merken zie je over het algemeen maar een aantal modelletjes rijden. Dus misschien dat ze dan gewoon zeggen, ja, al die andere randmodelletjes, die schaffen we even af.
0: Dat kan.
1: Of misschien moeten ze gewoon minder sjoemelen met getallen. En dan gaat het allemaal goed.
0: Ja, maar dat is al heel lang geleden, hè? Ja. Dat is heel lang. Dat is al een tijdje geleden. Dat was de diesel sjoemel software. Ook wel een lekker woord om te leggen trouwens tijdens Scrabble.
1: Ja, als dat lukt.
0: Dieselshoe. En 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor een rol bij een plan om een aanslag te plegen bij een kooigevecht bij het Witte Huis. Een paar jaar geleden had ik niet durven dromen dat ik deze zin uit ging spreken. Kooigevecht bij het Witte Huis. De 8 mannen worden onder meer verdacht van samenzwering met een terroristisch oogmerk en het voorbereiden van een moorden op een federaal grondgebied. Ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump werd het vechtevenement vorige maand gehouden in de tuin van het Witte Huis. Nou ja, de FBI maakte dus daarna bekend dat ze een terreuraanslag hadden verijdeld. Ik moet dan gelijk denken aan die serie 24.
1: Met Jack Bauer.
0: Heet die man ook alweer? Kiefer Sutherland, ja.
1: Ja.
0: Dus die speelde dus later nog in Designated Survivor de president.
1: Oh.
0: Hij was natuurlijk een geheim agent. En goede acteur verder. Niet dat dat iets te maken heeft met kooigevecht in het Witte Huis, maar... en we gaan even naar de Leidse regio toe, want daar gebeurt ook wat.
1: Namelijk, er is gisteren een gigantisch grote voetbalwedstrijd bekeken.
0: Ja, nou ja dat. We gaan straks even bellen met de wethouder. Want die had daar een vinger in de pap met de organisatie. Maar het was inderdaad Frankrijk-Marokko. En helaas, voor de Marokkaanse gemeenschap zijn ze niet door. En gaat Frankrijk wel door.
1: Ik heb de wedstrijd gekeken.
0: Ja? Ziet er nog aardig fris uit.
1: Dank je wel. Dat hoor ik niet vaak. En ik was ook wel, inderdaad, ik had nog geen wedstrijd van Frankrijk gezien. Dus het is de eerste wedstrijd van Frankrijk die ik heb gezien. En Marokko heb ik wel alle wedstrijden van gezien.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik
1: het
0: heb
1: viel me wel op.
0: Dat een stukje gekeken.
1: Dat, Frankrijk was wel echt verdomd goed.
0: Nou, maar niet in het begin.
1: Nee, nou, begin ook wel. Als je gewoon kijkt naar hoeveel balbezit er was. Ja. Hoeveel schoten op goal. En dat Marokko helemaal niets voor elkaar wist te spelen. Wat ik dus niet zo van ze gewend was van de afgelopen wedstrijden die ik wel heb gezien van ze. Dus wat dat betreft is het een verdiende winst voor Frankrijk. Maar het is natuurlijk wel jammer voor alle Marokkaanse voetbalfans.
0: En ondertussen zijn we in Nederland nog hard op zoek naar een nieuwe bondscoach. Erik ten Hag is in ieder geval niet beschikbaar, liet hij weten. En toen dacht ik, misschien moet ik me aanmelden. Want ik heb een... Ja, nee, maar moet je horen. Ik denk dat ik dus de perfecte tactiek heb voor voetbal. Je moet er dus voor zorgen dat de bal bij de ander de goal ingaat. En dat de bal niet bij jou de goal ingaat.
1: Ja, nee, dat is een soort van de basisregel. Maar hoe precies ga je dat implementeren? Ja,
0: dat is zijn eigen invulling. Je moet een beetje creativiteit in zo'n elftal laten. Kom op, zeg. Gaat toch niet alles bepalen. Het is de Centraal Plus ochtendshow op deze vrijdag 10 juli. Het wordt lekker warm vandaag. En hier in de show hebben we ook de hete hits voor je klaar. Nee, dat ga ik niet zeggen.
1: En Mark is ook gewoon volgend seizoen gewoon nog beschikbaar in de ochtendshow. Want ik denk niet dat de KNVB gaat bellen.
0: Nee? Oh.
1: Nee.
0: We gaan straks even naar de politiek in Wassenaar toe. En we gaan ook even naar Werfpop toe, want de opbouw is daar in volle gang. We gaan bellen met wethouder Abdelhak Yemoumi. Die was gisteren dus ook bij het kijken van de wedstrijd Frankrijk-Marokko op het parkeerterrein bij Lugdunum. En na acht hebben we nog heel veel meer. Waaronder Sander van Diepen komt langs, lijsttrekker van D66 in de provincie. Het WK Stratego komt naar Leiden toe. We gaan even naar de bibliotheek toe. En dat en nog heel veel meer. Oh ja, en dan gaat nog iemand 50 kilometer per dag lopen.
1: Jeetje. Ja, en daar worden ook nog kleine proefballons voor opgelaten. Of ze de Vierdaagse op een ander moment willen gaan lopen dan in die eerste week, laatste week van juli.
0: Want zeker weer te heet.
1: Ja. Ja, het wordt allemaal raar dan hoor.
0: Bruno Mars, All My Soul.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Wolf en Switching Gears. En daarvoor Bruno Mars tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 7:30 op deze vrijdag. En we gaan naar Wassenaar naartoe, want daar heeft de gemeenteraad gesproken bij de laatste raadsvergadering. En het reglement van de gemeenteraad is herzien. De belangrijkste wijziging is dat insprekers, dus dan mag je iets komen vertellen over een onderwerp, voortaan alleen nog bij commissievergaderingen welkom zijn en niet meer bij de raadsvergaderingen. Verslaggever Robert Beurser vroeg aan de fractievoorzitter van de grootste partij in de raad, de VVD, waarom dit nou verandert.
1: Ja, nou, het reglement van orde dat hebben we nu al zo'n 8 jaar niet herzien als raad. En we zijn nu net na verkiezingen met een nieuwe raad begonnen. En dan is het goed om dat ook eens een keer tegen dicht te houden. Hoe kan je nou effectief, efficiënt vergaderen? Ook zorgen van inwoners, belanghebbende bedrijven, ondernemers meenemen. Wat hebben we gezien eigenlijk ook de afgelopen tijd, is dat je ook heel vaak ziet dat mensen dan soms of alleen naar de raad komen en dan niet naar de commissievergadering. Nou, we hebben met elkaar over gesproken met een aantal andere partijen. En wat we eigenlijk willen doen is stimuleren aan inwoners, belanghebbende ondernemers, maatschappelijke organisaties om naar de commissievergadering te komen om in te spreken. Daar zijn ze elke keer welkom. We hebben elke maand 3 commissievergaderingen. Dan kunnen we ook het gesprek aan met insprekers. Kunnen we ook vragen stellen aan de insprekers. Ze kunnen soms ook aanschuiven bij de commissievergadering. We kunnen hoorzittingen organiseren als een optie die we nu hebben geïntroduceerd. Dat we echt meer participatie aan die voorkant gaan doen. Want de beeldvorming en de oordeelsvorming, dat zit echt in die commissieronde. Dan vormen fracties en commissieleden, raadsleden hun beeld en hun oordeel richting een raadsvergadering. Hebben ze ook fractieoverleg in de tussentijd. Als je een belang hebt, dan wil je beïnvloeden. Nou, en dan is de commissievergadering het moment om dat te doen. En wat je vaak zag is nu, dan komen mensen bijvoorbeeld of alleen naar de raad of naar allebei. In een raadsvergadering, dan hebben eigenlijk alle hazen al gelopen. Dan is er al een fractiestandpunt, hebben de fractievergaderingen plaatsgevonden. Leidt dat niet tot andere besluiten. Dus wij zeggen, joh, kom nou naar die commissievergadering. Dat stimuleren we. Daar hebben we ook een hele actieve communicatiecampagne voor bedacht. Die gaat ook nog uitgewerkt worden door de gemeente, zodat inwoners op veel meer plekken weten ook, niet alleen via de krant, maar ook via online kanalen, geïnformeerd worden dat ze echt aan die commissievergadering moeten komen. Hoe laat dat is en hoe ze zich kunnen aanmelden. Dat dat veel bekender wordt dan nu. Je ziet nu toch vaak selecte groepjes en vaste clubjes. Eigenlijk willen we dat het veel breder en door bekend is dat je kan inspreken. Maar dan wel in de commissievergadering. En dat is het moment waarin we ook echt het meest kunnen ophalen. En waarin ook dus de beeldvorming, de ordersvorming echt beïnvloed kan worden. Dus daar wil je ook zijn. En dat willen we echt stimuleren.
0: Ja, de fractievoorzitter van de VVD, Matthijs Stekelenburg, over nieuwe inspreekregels in Wassenaar.
2: Die is er wel duidelijk over. Dus als ik het even goed heb gehoord. Dus niet naar de raadsvergadering komen per se. Maar lekker naar de commissievergadering komen. Als het over het onderwerp waar je over gaat. En blijkbaar ben je nog nooit bij zo'n vergadering geweest. Matthijs mist je. Want hij ziet altijd dezelfde mensen. En dat is natuurlijk ook leuk en aardig en goed. Maar wie zijn nou die nieuwe gezichten? Kom een keertje langs, doe Matthijs een lol.
0: Maar ze willen dus ook een soort campagne gaan voeren.
2: Ja, daarom. Dus ik help even mee. Ik ben een online kanaal.
0: Dit is een programma in de zendtijd van politieke partijen. De VVD in Wassenaar roept u op om naar de commissievergadering te komen.
2: Ja.
0: Tot zover deze boodschap. Lady Gaga nu tijdens de Centraal Plus ochtendshow. De Dead Dance en de Bauza. Lose Myself is ook onderweg.

0: Nou, het is een moordencentra plus plus track van deze week. De Wauza en Lose Myself. Daarvoor Lady Gaga in The Dead Dance.
1: Ja, het is wel echt een clubbanger wat dat betreft. Club die van de Wauza. Maar die hebben het toch wel wat zwaarder. De poppodia zien ook flinke dalingen in bij de nachtbezoekers. En hebben ze last van rode cijfers. Echt het hele het cluborgaan gaat toch ook dit jaar weer achteruit. Zijn 14% is er een daling tegenovergestelde van vorig jaar. Het jaar ervoor, laat ik het zo zeggen. Ja. Het lijkt toch te komen dat er een kleinere portemonnee is. Helemaal in naam voor jongere mensen die uit willen gaan.
0: En, is dat de reden?
1: Nou, de branchevereniging zegt ook dat er wordt gepraat met podia over waar het nou vandaan komt. En een van de dingen die mensen opmerken is ook dat de jongeren, want daar gaat het toch ook een beetje om in niet zozeer kinderen, maar echt gewoon uitgaanspubliek leeftijd, dat die gewoon andere behoeften hebben. En ik kan me ook goed voorstellen.
0: Wat dan?
1: Nou, dus niet meer alleen
0: je
1: maar gewoon.
0: Als je, weet ik veel, 18 bent, wil je toch gewoon laveloos in een.
1: Nou, lang niet iedereen wil dus meer gewoon drinken om het drinken en om het drinken om het dronken zijn. Dat is minder populair
0: thuis
1: geworden.
0: Thuis met een maskertje op hun gezicht.
1: Weet ik veel, ja.
0: Gewoon, kijken.
1: Wie weet, ik ben er niet eentje van. Maar ik ben er ook niet eentje van die naar clubs wil. En ik kan me ook wel een beetje voorstellen. Want stel dat je naar een club wil en dan kost het gewoon geld om er binnen te mogen. En dan moet je daar heel duur drankjes betalen. Terwijl je in een kroeg gewoon voor een stuiver nog een vaasje kan halen, bij wijze van.
0: Nou, ook niet meer.
1: En dan ben je in één kroeg, dan moet je naar andere, in één club moet je naar een andere club. Het kost klaar om mijn geld. Dus ik kan me ook wel een beetje voorstellen, hoor.
0: Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Houd het in de gaten.
1: We houden het in de gaten.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zorgzekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje en speelde daarvoor 5 seizoenen collegebasketbal in de Verenigde Staten. Bergens is 4-voudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Hout wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht duizenden bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt er wel een hitteplant klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. Op de festivaldag zijn er meer dan 300 actief. Op het programma staan onder meer Sef, Prins S en de Geit, de Indian Postman en Textures. De Fratelli-restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A., zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelden zij cocaïne via hun restaurants en waren ze betrokken bij de voorbereidingen van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurants weer opengaan is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En dan nog het weer. Vandaag begint het een beetje met wat lichte sluierbewolking. En vanaf de lunch ongeveer wordt het pas boven de 25 graden en nog zonniger. Dat is eigenlijk wat dunnetjes lang helemaal tot het hele weekend door gaat lopen ongeveer. Met een maximum van rond de 28 graden.
0: Dus vanmorgen je winterjas aan?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Over files, daar kunnen we kort over zijn. Er staan er geen.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: wanna be with you. 20 seconds van Ruben Hillen.
1: 20 seconden voor Ruben Hillen.
0: Dan worden we Hugo en Solto met de Jamaica. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Inmiddels bijna 8:10. En als je nog niks te doen hebt, bijvoorbeeld zondag, dan is er een festival in de Leidse regio. Namelijk een werfpop in de Leidse Hout.
1: En jij bent even een kijkje gaan nemen, geloof ik.
0: Ik dacht gisteren, ik pak even een camera hier uit dat hok. En uit techniek.
1: En je gaat even cinema maken.
0: Even televisie bouwen. Hoppakee. Ja, ik dacht, we hadden ze gisteren hier in de studio.
1: Ja.
0: Ze van, joh, hoe gaat het allemaal blauw? Laten we ons vertellen. Toen dacht ik, ja, maar ik wil het eigenlijk wel zien. Want als daar dus al van alles staat, ja, hoe ziet dat er dan uit? Dus ging even langs. Ik maakte deze reportage.
2: In de Leidse Hout is de opbouw van het festival Werfpop in volle gang. Zondag staan hier duizenden mensen een feestje te bouwen. Komend weekend wordt het weer warm. Ook daar houdt de organisatie rekening mee.
3: Ja, we hebben een hitteplan. We doen heel veel oproepen tot de weergoden om ons gunstig gezind te zijn. We houden de temperaturen goed in de gaten. En verder werken we met schaduwdoeken. We zorgen ervoor dat er voldoende water is. En ja, we hebben gewoon de mazzel dat we in de Leidse Hout zitten. Dus dat zorgt ook voor extra verkoeling.
0: Heb je nog tips voor bezoekers?
3: Ja, kom vooral. Drink goed. Zorg voor dat je ook goed eet, is ook belangrijk. En ga vooral genieten. En je mag je eigen flesje afgesloten water meenemen, dus neem die ook vooral mee.
2: Het festival wordt al jaren gerund en opgebouwd door vrijwilligers. Op de festivaldag zelf zijn dat er maar liefst 300.
3: Wij zijn sowieso wel een festival zonder winstoogmerk.

0: En daarna gaat het alle kanten op. Dus het gaat van elektronische muziek naar reggae, naar hard rock, naar metal. Dus van alles en nog wat kunnen ze verwachten met echt als afsluitende knallers Seven Textures op het hoofdpodium.
1: Dit jaar heeft de line-up van het festival nog een Leidser tintje dan normaal.
0: Nou, we betrekken Leiden altijd qua partners sowieso heel veel. Andere festivals betrekken we ook bij ons. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook Sleutelwoord staan. Dat zijn allemaal dichters vanuit Leiden die tussen de optredens door mooie poëzieën brengen en dergelijke allemaal. Dus we zorgen altijd dat er een Leidse tintje is. En toevallig is het dit jaar ook wel heel erg Leidse tintje. Er staan meerdere Leidse bands. En bijvoorbeeld de zanger van Textures is ook een Leidenaar. Dus ja, zo heb je al heel veel connectie met de stad eigenlijk. Ja, maar het is ook wel belangrijk dat mensen van buiten komen hoor. Niet alleen Leidenaren. Het is niet exclusief een Leidsfeestje. Het is voor iedereen.
1: En voor de vrijwilligers? Ook zij kunnen gewoon genieten.
0: Sommige vrijwilligers hebben een shift en dan daarna kunnen ze na de shift helemaal genieten van het festival. Mensen zoals het kernteam, zoals wij, die zijn wel door de dag heen wat druk. Maar we proberen eigenlijk bij de meeste optredens wel iets mee te krijgen. Zeker de afsluiters kijken we over het algemeen altijd wel eventjes met z'n allen. Dat is gewoon heel leuk.
2: Dus zondag gaat het plaats hebben. Werfpop in de Leidzaal dus.
3: Ja, als je daar dus een clubje van mensen van podium, soort van rondje ziet rennen, dan weet je dat het waarschijnlijk het kernteam van de organisatie is.
2: Het is de Centraal Plus Ochtendshow. Straks even bellen met wethouder Abdelhak Yermoumi. Hij was gisteren bij de wedstrijd, niet bij de wedstrijd, maar bij het kijken van de wedstrijd Frankrijk-Marokko. Gebeurde op het parkeerterrein bij Lugdunum. Het was daar best druk, zag ik op de foto. We gaan even horen van hem hoe hij het heeft ervaren. Eerst al Valero Soler, dit is Sofia.
4: Centraal Plus.
5: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin. Meer voor

0: Alvaro Soler en Sophia. Het is de Centra Plus ochtendshow. 7:15 geworden. Goedemorgen. En gisteravond. De WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko die was in Leiden te zien op een groot scherm. Het was namelijk te zien op het terrein van voetbalvereniging Lucht Dunum aan de Oegstgeesterweg. Dat was eigenlijk in allerijl in elkaar gezet.
1: Ja, in 2 dagen ongeveer kwam het idee op. Is het volgens mij een beetje in elkaar geflanst, zou je willen zeggen. Maar uiteindelijk is volgens mij gewoon alles helemaal op orde geweest.
0: Ja.
1: En is daar om 8:00 wat begonnen. Om 10:00 werd de wedstrijd gespeeld. En het is niet even goed afgelopen, helaas, voor de Marokkaanse fans.
0: Helaas niet, want het werd 2-0 in het voordeel van Frankrijk. Dus 0-2 is het dan, denk ik. Ja. Iemand die nog veel meer van voetbal weet en van wat er gisteren plaats heeft gevonden, is wethouder Abdelhak Yemoumi. Meneer Yemoumi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark. Ja, hi.
0: Toch even de eerste vraag. Een beetje de voetbalvraag ook. Hè? Welk gevoel gaat er door u heen?
2: Teleurstelling natuurlijk door de uitslag van de wedstrijd. Maar eerlijk gezegd, ja, Frankrijk is gewoon echt een heel goed team met heel veel sterspelers. Nou, dat heb je gisteren natuurlijk ook wel gezien. Zo'n Mbappé, Olise, Dembele, ja, dat zijn gewoon topspelers. En Marokko miste er gewoon, denk ik, te veel om echt goed weerstand te bieden. De keeper heeft het geprobeerd en heel goed gedaan. Maar desalniettemin, ik denk dat het Frankrijk gisteren terecht heeft gewonnen. Maar de avond zelf, ja, dat was voor ons hier in Leiden gewoon echt een bizar mooie avond.
0: Ja, ik lees op onze website centraalplus.nl dat ongeveer 1000 supporters waren. Ik zie ook een foto. Ja. Het was echt druk.
2: Het was echt heel erg druk. En zoals jullie al zeiden, we hebben dit in ongeveer 2 dagen, 2,5 dag georganiseerd. Met heel veel vrijwilligers, ondernemers, de gemeente Leiden die echt een super rol heeft gespeeld. Ambtenaren die gewoon echt eigenlijk alles hebben neergegooid om dit mogelijk te maken. Nou, en daar ben ik wel heel erg trots op dat gewoon zo is gegaan. Maar niet alleen tijdens het evenement, maar ook na afloop hebben de mensen vanuit de wijken en de organisaties vrijwilligers betrokken hierbij. Dus en er waren hele korte lijnen. Nou, iedereen was echt na afloop. Hebben we denk ik nog iets van 1 uur, 1,5 uur op het terrein gestaan. Om gewoon even na te praten en te genieten van beste mensen. Dit is echt Leiden. En dit is wat we met elkaar hebben bewerkstelligd. En bijna alleen maar complimenten van mensen die daar aanwezig waren.
1: Ik kan me ook goed voorstellen dat het misschien wel een beetje een rollercoaster is geweest. Als u nog even terugdenkt aan die eerste helft. 0-0. Penalty gehouden van Mbappé. Dan denk je toch van, dit kan gewoon. Het kan gewoon. Ja. En dan komt die tweede helft waarin dan vanaf 60 en 66... toch wel echt duidelijk wordt dat Frankrijk heel anders in gaat zitten. En dan uiteindelijk inderdaad dan toch de eindstand van 2-0. En hoe is dan die balans tussen de teleurstelling van, maar dan toch ook de trots op dit evenement?
2: Nou ja, nogmaals, kijk, ik denk wellicht dat mensen toch al een beetje natuurlijk hadden rekening gehouden. Tuurlijk, je blijft positief en je denkt het kan. Hè? Dus wellicht had je hem tot de penalties kunnen rekken en dan misschien toch gokken op die penalties. Maar aan de andere kant, ja, mensen en de Marokkaanse gemeenschap, dat zijn allemaal voetballiefhebbers. Hè? De jongeren waren er, vrouwen, mannen, oud, jong. Iedereen heeft een beetje verstand, ja, en dan weet je tegen wie je aan het voetballen bent. Mm. En dat is Frankrijk. Dus in die zin was het misschien heel onbewust een beetje ingecalculeerd van de mensen. Van nou, als we dan mogen verliezen, dan maar tegen Frankrijk.
1: Ja, precies.
2: Bij de vreugde, bij die penalty, ja, dat was prachtig. Iedereen opstaan, muziek erbij, trommels erbij. Brahim de host die iedereen opjutte, dus dat was super. En na afloop moet ik ook weer zeggen, is het ook weer eigenlijk heel geleidelijk. Mensen liepen naar hun auto of de fiets of liepen naar huis. En het was ook trouwens heel mooi, want het terrein moest natuurlijk helemaal opgeruimd worden. Nou, ik denk dat in 45 minuten, 30 minuten, het hele Lucht Dunum parkeerterrein was opgeruimd. 500 stoelen, banken, staantafels, geveegd. Het was echt, nou, als ik erop terugkijk, nou, dan mag je echt als Leidenaren heel trots zijn hoe dat is gegaan.
1: En ik begreep dat u ook tot diep in de nacht nog waterflesjes hebt staan oprapen van het parkeerterrein.
2: Ja, tuurlijk. Ik ben ook gewoon een Leidenaar. En wat dat betreft moet je ook natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dus uiteraard, ja, ik ging ook hekken optillen. Ik ging ook inderdaad bekertjes water opruimen, flesjes opruimen. Maar nogmaals, niet alleen ik, maar iedereen deed dat. Dus nee, dat vond ik helemaal niet raar om te doen. En het was voor mij ook gewoon heel erg raar, want ik heb ook natuurlijk vanuit de politiek een hele drukke tijd. Dus tot circa 9:15 zat ik in de raadzaal voor de debatten, et cetera. Dus ik heb de jaarrekening nog gedaan. Nou, ik heb daarna het eerste deel van de formatiedebat nog meegemaakt. En 8:15 keek ik naar rechts, naar Peter de burgemeester. Die overigens ook een hele grote rol heeft gespeeld om dit mogelijk te maken vanuit zijn teamveiligheid. Ik zei: Peter, de groeten, ik ga naar Lugdunum.
1: U moest tussendoor nog eventjes wat wethouderen, maar ja, toen kwam het echte werk, namelijk Marokko-supporten.
2: Ja, nee hoor, nee. En dat was alle steun voor ook vanuit de collegeleden en iedereen begreep dat. En toen ze mij zagen weglopen, begreep iedereen waar ik naartoe zou gaan. En ik heb geprobeerd een beetje via Instagram en via berichtjes de andere mensen die mij volgen bij te houden en op de hoogte te houden hoe het gaat.
0: En tot slot, hoe is het in de rest van de stad verlopen we gisteravond vannacht?
2: Nou, ik kreeg een terugkoppeling van de wijkregisseur van Leiden-Noord. En in de binnenstad is het prima gegaan. Nou, er waren enkele kleine ongeregeldheden, niet noemenswaardig. De politie is echt super prima op de achtergrond gebleven. Het waren voornamelijk de buurtvaders en vanuit de organisatie. En vanuit vrijwilligers van de moskee bijvoorbeeld in Leiden-Noord. En de mensen van Sol, van het jongerenwerk, ja, die daar de grootste rol hebben gespeeld. Er was wat vuurwerk wat ik heb begrepen. En weet je, natuurlijk, ja, er komen bizar veel mensen op af. Maar wat ik heb begrepen is het eigenlijk gezien de situatie en gezien ook natuurlijk als je dit vergelijkt met steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, waar ik toch helaas lees dat het op sommige plekken toch weer uit de hand is gelopen, is dat hier super, super gegaan. En ja, dat hele kat-en-muisspel, wat natuurlijk sommige jongeren prachtig vinden om te doen, is eigenlijk niet ontstaan. En dankzij nogmaals de vele vrijwilligers die daar een grote rol hebben gespeeld.
0: Kijk, wethouder Abdelhak Yamoumi, dank voor de reactie. En toch nog, ondanks de uitslag, toch nog nagenieten van een mooie avond. Dank u wel.
2: Zeker, absoluut. Dank u wel.
0: Is King, Somewhere Only We Know tijdens de ochtendshow op Centraal Plus.

0: niet het brandalarm, maar dat was Ramin Keen en Somewhere Only We Know tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Zo, we moeten een beetje haast maken.
1: Ja, het schiet op. We hebben 1 seconde.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Maar bij twee keer hoor je 1 seconde van het rekken.
0: Dat wilde ik dus ook gaan doen. Nee, ik wil hoor je 1 seconde van het liedje. En als je dan al weet, kan je een mail sturen op centraalochtendshow.nl. En dan eerste opgave.
1: Nou, deze banger van het track heet toch wel. Je gaat hem helemaal horen na 8 uur. Maar hoe heet die band ook alweer? Ja. Nou, nog 1 keertje. Even luisteren.
0: Het is niet King, want die hebben we net gedraaid.
1: Nee. Ja, niet scrollen. Dat is vals spelen.
0: Nee, ik scroll niet. Nee. Ja, dinges.
1: And I don't know the main understand.
0: En nou, dan komen er nu weer.
1: Everything's meant to be.
0: En dan ga je nog hints geven waar niemand wat aan heeft?
1: Nou, ik denk dat de drummer
0: van deze band heeft samen met die ooit een keer in een bed gelegen en een relatie gehad met zus en zo in de jaren 80. Weet je, dat zijn altijd jouw hints. Waar gaat dit over?
1: Nee, ik heb altijd hele muzikologisch onderbouwde hints. Niet een of andere tabloid die heeft een relatie gehad met die. Ik ben niet boulevard. Nee, weet je welke track het is? Ongetwijfeld. Maar hoe heet die ook alweer? En van wie is het ook alweer? Laat het weten aan ochtendshow@centraalplus.nl, een e-mailtje.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
3: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
2: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
4: Ja, veelal verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
5: Echt jammer, man.
6: En nu?
7: Nu gaan we rellen.
6: Nee, joh. Echt?
7: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
2: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan geen files in het land. Dus lekker doorrijden.

0: Nou, hij kondigt hem zelf al af, dus dat scheelt. Goedemorgen, het is de ochtendshow Centraal Plus. 6:06 op deze vrijdag 10 juli. Rijmin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, je laatste werkdag van de week hopelijk is aanstaande. Als je straks nog van 9 tot 5 edge moet inklokken. Hey, het komt helemaal goed. Veel plezier op deze laatste zomerige dag. Daarna heb je een heel welverdiend weekend aan.
0: Heerlijk, en ik hoop dat je airco hebt. Of het in ieder geval een beetje cool kan houden voordat je klotsende oksels hebt en de naad vol loopt met zweet.
1: Nou ja zeg. Maar inderdaad, als je geen airco hebt, een heerlijk glaasje bruiswater met een ijsklontje erin kan ook in een
0: bruiswater.
1: In een zonnetje een heerlijke verkoeling verzorgen. Het is je gegund.
0: Gisteravond, het zal voor de Marokkaanse gemeenschap best wel even een moeilijke ochtend opstarten zijn. Want gisteravond 2-0 verloren tegen Frankrijk in het WK, tijdens het WK. En gisteren was er op het parkeerterrein bij Luchtdunum in Leiden natuurlijk een openbare bijeenkomst waar men de wedstrijd kon bekijken op een groot scherm. Een aantal dagen in elkaar gezet.
1: 1000 mensen ongeveer zijn daar langs geweest om de wedstrijd te kijken. Die begon natuurlijk om 10, dus je was ongeveer middernacht afgesloten.
0: Ja.
1: Nou, ik heb hem thuis gekeken, dus ik ging rond middernacht naar bed. Vond ik al laat.
0: Kon je er niet naartoe?
1: Ja, nee, maar dan ben je dus nog later.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus ik heb me om mezelf te beschermen, dan sta ik gezellig met op de hak een beetje stoelen en tafels te verzouwen.
0: We hadden net de wethouder in de aan de telefoon. Mocht je dat nou gemist hebben op onze website centraalplus.nl kan je al het interview terugluisteren. En de leegstaande kantoorpanden aan de Van der Markstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen.
1: Maar ja, bijna 50 huurwoningen, dat kan wel een hele hoop zoden aan de dijk zetten.
0: Ja, ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten. Jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou er mogelijk zijn. Dus dat gaat dus wel om een bijzondere doelgroepen, zo noemen ze dat dan. Dat betekent niet gelijk asielzoekers, maar dat is wat breder. Zogenoemde spoedzoekers, urgentieverklaringen, et cetera.
1: Ja, op een of andere manier merk ik dat het altijd wel lukt met de gescheiden ouder. Die zie ik zo vaak in mijn straatje bijvoorbeeld. Was ik heel lang eigenlijk de enige partnerschap wat daar gewoon een eerste huis had gekocht. De rest in mijn straat waren eigenlijk allemaal mensen die na een scheiding een ander huis moesten zoeken.
0: Okay.
1: Dus toen dacht ik van, hoe lukt dat zo allemaal?
0: Maar woon jij op een parkeerplaats dan? Want tegenwoordig is in je eentje een huis kopen echt bijzonder moeilijk.
1: Ja, maar die hebben waarschijnlijk eerder een huisje gehad.
0: Ja, en dan kunnen verkopen.
1: Maar als dat dan dus niet lukt, als je gewoon in een huurhuis hebt gezeten met jouw levenspartner, ja, waar moet je dan naartoe?
0: Ja.
1: Nou, daar zijn dus dit soort woningen ook voor gedoeld. En dat is een doelgroep die je niet zo gek vaak hoort. We hebben het natuurlijk vaak over statushouders, over jongeren en over starters. Maar niet zozeer over mensen die dachten klaar te
0: alles
1: zijn.
0: Alles is geregeld.
1: Ja, alles is geregeld. Ik ben 45, ik ben getrouwd, alles is op orde.
0: Ja, en dan
1: die staan
0: dus
1: ook in één keer dan op straat.
0: We gaan blijven even bij woningen, want na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi woensdag het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn inmiddels energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Ramen vervangen, woningen beter geïsoleerd en waar nodig keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. En het is vandaag de 19e dag van de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Om 10:00 komen horecabaas Robert Willemsen en om 14:00, dat is wel een grote, oud-zorgminister Hugo de Jonge aan de beurt. Bij de verhoren worden ook live uitgezonden, dus dat kan je dan volgen. En Spanje en België spelen tegen elkaar in de kwartfinale van het WK voetbal. De wedstrijd begint om 21:00. De winnaar moet later in de halve finale tegen Frankrijk spelen.
1: Dat wordt ook spannend. Nou, ik weet ook wel bijvoorbeeld dat er hier in Leiden, waar ik woon, zit er ook nog wel een etablissement dat zich specialiseert op de Engelse cultuur. Ik kan me goed voorstellen dat het daar een hele indrukwekkende manier van wedstrijd kijken kan zijn.
0: En vandaag bestaat het North Sea Jazz Festival 50 jaar. Het festival werd in 1976 opgericht. Het festival wordt vandaag geopend door niemand minder dan Keuneheer Maxima.
1: En je weet meer van Maxima dan van jazz?
0: Absoluut, ja.
1: Nou, gefeliciteerd alsnog met North Sea Jazz.
0: Ja, dat is ik weet niet of ze heel erg into the jazz. Ze is natuurlijk wel van de muziek. Argentijnse roots, dus dansen en dingen en zo. Dus is dat dan... het is meer dan tango en zo. Ben ik nu echt een cultuurbarbaar?
1: Ja,
0: Oké. Okay. Ja. We gaan snel door. De 1 seconde ronde. Je hoort 1 seconde van een track. En welke track hoor je hier? Mega bekend, maar wat is dan de naam van de track en de naam van die artiest? Ja, dat is natuurlijk even een ding.
1: Dat is net iets lastiger.
0: Dat is het spelletje.
1: Dit is ook een mega grote track die ooit onderdeel is geweest van een film. Op de soundtrack gezeten. Eigenlijk is het gewoon een rockbandje uit de jaren 80 in Buffalo, New York City. New York in Amerika. Maar jij kent ze beter, denk ik, als die mensen van Iris. En de band heet natuurlijk The Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls met Iris. Was de oplossing van de 1 seconde ronde op deze zonnige vrijdag 10 juli.

0: De Goo Goo Dolls en Iris tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Gaan even iets politieks doen. Rabi's favoriete onderwerp, toch?
1: Ik ben er gewoon niet zo goed in.
0: Nee, maar dat gaan we veranderen. Want D66 heeft leidenaar Sander van Diepen gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. Dus we gaan inzetten voor thema's als woningbouw, bereikbaarheid, natuur en economie. Maar waarom kiest hij nou voor de provincie? Sander van Diepen in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom. Gefeliciteerd, lijsttrekker voor D66 in de provincie. Een beetje de voetbalvraag. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je het werd?
2: Een klein jeugdje. Maar ik zat in vergadering, dus ik kon niet te hard gaan juichen.
0: Je zat in vergadering toen je het hoorde?
2: Toen kreeg ik een appje, inderdaad. Met gefeliciteerd.
0: Wordt dat met een appje gedaan?
2: Nou, eigenlijk niet. Maar iemand had zijn mond een beetje voorbij gesproken, had ik het idee. Een medewerker die net iets enthousiast was met... Is dit een goede foto om zo meteen bij het persbericht te versturen?
0: Oei. Er stond niet op functie elders dan toch, mag ik hopen?
2: Nee. Het was de functie elders in de provincie.
0: Dat ja. En waarom is dit voor jou het juiste moment om de overstap naar de provincie te maken? Want mensen kennen jou denk ik wel, zeker in de Leidse politiek.
2: Ja, nee. 8 jaar zat ik in de Leidse gemeenteraad. 4 jaar als fractievoorzitter. En daar ben ik echt kunnen werken aan de stad zelf. Maar ja, tegelijkertijd komen we ook van die opgaven op je af als... Ja, woningbouw, de woningnood stopt niet aan de gemeentegrens. En ook niet de problemen die we met stikstof of met bereikbaarheid. Ja, dus daarvoor is de provincie echt wel de bestuurslaag die buiten de gemeentegrenzen kijkt hoe dingen opgelost kunnen worden. En juist omdat het echt over oplossingen gaat, vind ik het wel een hele toffe bestuurslaag.
0: Ja. Het is ook een compleet onzichtbare bestuurslaag voor de gemiddelde regiogenoot.
2: Ja, maar dingen worden daarin wel anders. Want 8 jaar geleden, nou, zelfs ik kon niet zo plaatsen wie toen allemaal op de lijst stonden. En inmiddels zie je dat er echt heel veel mensen juist zich willen kandideren. En ik denk dat dat komt omdat de opgave waar het over gaat... woningbouw, stikstof, landbouw, bereikbaarheid... dat zijn juist de dingen waar momenteel heel veel aandacht op is. Grote doorbraken ook die Rob Jetten landelijk wil creëren. Dus ja, het is wel een belangrijkere bestuurslaag geworden...
0: Kijk, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen dat ook meer gaan meekrijgen?
2: Dingen zichtbaar maken. En daarvoor was alleen al deze interne verkiezing zo goed. Dat je samen met 2 medekandidaten enorm zichtbaar moest maken van op wie kan je stemmen. En uiteindelijk 3D60'ers bij elkaar. Inhoudelijk zijn de verschillen dan niet zo groot. Maar wel van dat we allemaal heel zichtbaar wilden zijn met onze campagne. En dat wordt zo zichtbaar dat ik ook vanuit andere provincies de vraag kreeg. Kan ik op je stemmen?
0: Ja, dat is even lastig natuurlijk, hè, want die provinciale statenverkiezingen zijn maart volgend jaar.
1: Maar daar was toch ook een oplossing voor, de landelijke verkiezingen. Dan kan iedereen op je stemmen.
2: Klopt, maar laten we ervoor zorgen dat die voorlopig nog even uitgesteld worden tot 2030 is volgens mij.
1: Heb je alle tijd om daar te
0: trekken. Je hebt hoop, Sander.
2: Ja, maar dat duurt nog even. Dus laten we dan even focussen op maart 28. 27, sorry.
0: Ja, en dan eigenlijk zo'n provinciale staten, dat werkt een beetje hetzelfde als een gemeenteraad of als de Tweede Kamer. Dat moet allemaal gaan formeren, dat moet met elkaar gaan praten. Er komt dat heet ook gewoon een coalitieakkoord, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, nou, ja.
0: Wat komt er voor? Wat wil D66 daarin hebben? Wat wil jij daarin hebben? Vooral voor woningbouw bijvoorbeeld. Maar ja, waar moet je dat dan doen? In het groen of niet?
2: Ja, nee, naar die woningen bouwen. En enerzijds in Leiden hebben we kunnen laten zien dat je echt niet het groen voor hoeft op te offeren. Juist niet. Dat je juist de hoogte in gaat om voor te zorgen dat je niet het groen volbouwt. En tegelijkertijd, op andere plekken zeggen ze juist... Ja, maar wij zijn al volgebouwd en we willen juist wel een klein beetje van ons groen opofferen. Zodat je juist wel die woning kan bouwen voor starters en voor juist de ouderen en iedereen tussenin. Dus woningbouw, dat is wel echt het hoogste op dat lijstje.
0: Ja, ik denk voor iedereen...
2: Absoluut, ja.
0: Als we dan... het provinciehuis staat in Den Haag, dus dan moet je daar naartoe. Je woont in Leiden nog.
2: Ja, exact. Ja.
0: Blijf je ook wonen, denk ik?
2: Zeker. Okay, ja, alleen omdat mijn vriend in de gemeenteraad zit van Leiden. En,
0: dan moet je.
2: Ja, exact. Ja. Nee, dus met veel plezier wonen we nog in Leiden.
0: Dan ga je dus naar Den Haag. Maar dan moet je daar ook beslissingen nemen over Rotterdam, het Westland, Zuid-Hollandse eilanden.
2: Hoekse Waard, Noordwijk.
0: Weet je hoe ver dat rijden is?
2: Absoluut. Nee, dat is het mooie van zo'n interne campagne. Je gaat al overal heen. En van Noordwijk tot Hoekse Waard, tot Alphen en alles ertussenin zijn we al afgelopen periode gekomen. Maar we hebben 50 gemeenten dus echt niet allemaal langs hebben bezocht. En daarom hebben we gisteren bij de leden van D66 mijn provincietour aangekondigd. Juist om te zorgen dat komende maanden gewoon in elke provincie in gesprek gaan met studenten, met boeren, met ondernemers, met zorgpersoneel, met iedereen waar zo meteen de provincie over gaat.
0: Ja, want dat is dus inderdaad wel belangrijk. Hoe maak je jezelf zichtbaar als Provinciale Staten of als lijsttrekker van een partij die meedoet aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Maar die zijn op tour. Al die gemeenten bezoeken?
2: 50 gemeenten. En ervoor zorgen dat ik overal ook met lokale raadsleden, met de wethouder ga. Zodat je die verbinding ook maakt tussen het lokale en de provinciale. Want uiteindelijk, dat is hoe je weet wat de oplossingen zijn. Want je moet voorkomen dat je in het provinciehuis zit, in een soort ivoren toren. En dan beslissingen maakt die wel uitwerking hebben in zo'n gemeente, maar waarvan je niet weet hoe dat eruit ziet daar.
0: Maar dat is wel een beetje het gevoel hoe dat nu is, dat het een ivoren toren is. Er wordt bij de provincie, vergaderen ze, maar waarover, niemand heeft een idee. En wat wordt daar dan besloten? Mensen hebben geen idee. Dat is het gevoel wat nu heerst. Maar ook met campagnes bijvoorbeeld. Ja, de Provinciale Statenverkiezingen, de opkomst is altijd mega laag. Volgens mij stemmen er nog meer mensen voor Europa dan voor de Provinciale Staten. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar het is in ieder geval wel laag. Maar komt dat ook omdat niemand campagne voert?
2: Ja, daarom de campagne is gisteren al begonnen. Dus volle bak aan de slag. En ervoor zorgen inderdaad dat iedereen ervan weet. Dat iedereen ervoor gaat stemmen. Want niet alleen is de provincie belangrijk voor die grote doorbraken, maar ook je kiest daarmee ook de Eerste Kamer wordt ermee gekozen. En de waterschappen. Dus eigenlijk alles wat echt van belang is, dat wordt volgend jaar in maart gekozen.
1: Maar Sander, is dat niet juist ook een beetje lekker om dan eigenlijk goede, vele verantwoordelijkheden en veel te kunnen doen, maar zonder dat je in die enorme spotlight staat, zoals je misschien in een gemeenteraad, dan is je porum overal in de gemeente te vinden. Of in landelijk, ben je ook overal te vinden. Is niet zo lekker tussenlaagje van veel mogen doen zonder overal zo in de spotlight staan?
2: Nee, het lijkt me juist belangrijk dat het juist wel zichtbaar maakt wat je aan het doen bent. En uiteindelijk, ik kan ook pas goede keuzes maken als ik ook een beetje hoor wat zijn de effecten van die keuzes. Dus juist voorkomen dat je dingen gaat beslissen vanuit een achterkamertje. Dat wil ik zeker niet doen.
1: Dus voorheen mocht je Sander in Leiden als een jasje trekken? Maar nu mag je ook
0: overal
1: buiten.
2: In de hele provincie, zeker. Ja, absoluut.
0: Je gaat ook waarschijnlijk 50 interviews geven bij elke lokale radiozender.
2: Lijkt me een mooie ambitie.
0: Sander van Diepen, dankjewel en succes met de campagne de komende tijd.
2: Hey, dankjewel. Centraal Plus.

0: Armin van Buren, Bill & Ted en Jesse Stewart come around again tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En van een spelletje aan de keukentafel naar een wereldkampioenschap waar spelers uit alle windstreken voor naar Leiden komen. Eind deze maand is Leiden het decor van het WK Stratego. En dit jaar is er een extra uitdager, een geavanceerde AI die het opneemt tegen de wereldtop. We praten erover met viervoudig wereldkampioen en voorzitter van de Nederlandse Stratego-bond, Pim Niemeijer. Pim, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: De Stratego, even een opfrismomentje. Wat is het ook alweer?
1: Ja, dat is het spel met de pionnen, met de verschillende rang uit het leger. De maarschalk, de generaal, de sergeant. Het doel is dus het veroveren van de vlag van de tegenstander. Daar hebben we dus de verschillende manschappen voor. Hè. De mineur die de bom onschadelijk kan maken. Wat ik al zei, de maagschok, de generaal, de ogen, de sterke stukken. De bedoeling is om je tegenstander
0: te verslaan eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Maar ook het is heel belangrijk om je tegenstander op een dwaalspoor te zetten. Want al die stukken zijn natuurlijk onbekend. Dus als jij met een sergeant aankomt zetten, of ja, ik ben een hogere generaal, hè, dan moet je dat wel op een geloofwaardige manier doen. Ja.
2: Oh, is een soort psychologie van bij, schaken met liegen?
1: Ja, zo zou je het inderdaad kunnen noemen. We noemen het zelf bluffen, maar je mag het ook liegen doen, inderdaad.
0: Ja. Waarom is Leiden dit jaar de gaststad van het WK?
1: In 2023 hebben we het in Amsterdam georganiseerd. En ik vind het altijd wel leuk om het in een andere regio te doen. Wel rekening houden met bereikbaarheid. Er komen ook een hoop internationale gasten, dus het is altijd wel goed om het in de buurt van Schiphol te doen. En daar komt ook bij Leiden ook gewoon een hele leuke stad. Dus een hoop, het is echt een studentenstad. Dus ook leuk voor mensen om uit te gaan in de avond. Wat andere dingen van Nederland te zien.
0: Ja. Er doen zo'n 60 spelers uit verschillende landen mee. Welke landen zijn traditioneel het sterkst?
1: Doorgaans wel Nederland die er met de hoofdprijs van doorgaat.
0: Okay. En de vraag is of dat nu dan ook gaat lukken. Want er doet een AI-bot mee. Dit moet je even uitleggen.
1: Ja, de AI speelt zelf niet mee in de competitie. Maar die is beschikbaar. Kijk, je speelt een wedstrijd en dat duurt soms lang, soms wat minder lang. Je hebt ook nog een pauze tussendoor. En die is beschikbaar om jezelf tegen te meten eigenlijk. Tussen de bedrijven door.
2: En Pim, wat ik me altijd afvraag bij mensen die heel goed zijn, is bordspelletjes. Dan gaan er altijd van die geruchten over dat hele echtscheidingen zijn ontstaan door Monopoly en door Risk en zo. Maar als je zo goed wordt zoals jij, hoeveel heb jij geoefend?
1: Ja, dat is wel heel veel inmiddels.
2: En heeft jouw hele familie dan een hekel aan je inmiddels? Of valt het ook wel mee?
1: Nou, ze spelen het niet meer met me in ieder geval. Maar nee, een hekel niet. Kijk. Ik heb het zelf voor het eerst gespeeld toen ik 6 was. En nu 35, dat is al heel lang. En natuurlijk als kind zijn, speel je het wat minder fanatiek of minder competitief. Maar je kan zelf uitrekenen hoeveel jaar ervaring dat is.
2: 29.
0: Ja, ja. Precies. Hey, je bent zelf ook viervoudig wereldkampioen. Wat is de gouden tip?
1: En de gouden tip is toch wel erg om er op het verkeerde been proberen te zetten. Dat kan natuurlijk enerzijds, dat we ook al zo net al zijn, met die sergeant doen alsof je een heel hoog stuk bent. Maar je moet het ook op een geloofwaardige manier doen. Dus dat stuk echt met kracht vooruit zetten. Je tegenstander helemaal gek maken eigenlijk. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Anderzijds ook goed geheugen. Hè? Dat is natuurlijk super zonde als je een hoog stuk verkend hebt om die 5 zetten later nog een keer te moeten verkennen. Dus heel spaars, eigenlijk heel spaars om omgaan met de middelen die je hebt. En dat zo goed en efficiënt mogelijk inzetten.
2: Ja, ik hoor het al, Pim. Ik durf niet tegen jou te pokeren, Stratego. Ik durf niet eens met jou te weerwolven. Je bent hier waarschijnlijk veel te goed in.
0: Kunnen mensen ook komen kijken bij het WK?
1: Nou, zeker als ze even lang willen komen, dan zijn ze van harte welkom.
0: Kijk, goed om te weten. Pim Niemeijer, voorzitter van de Nederlandse Stratego-bond. Dank voor je verhaal. Het WK Stratego wordt van 30 juli tot met 3 augustus gespeeld in het Fletcher Hotel in Leiden. Wie benieuwd is naar de slimste zetten, de grootste bluffs en zelfs een duel tussen mensen en AI kan daar terecht. Veel succes met de organisatie. Dank je wel.
1: Dank je wel.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zorgenzekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst van het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje en speelde daarvoor 5 seizoenen collegebasketbal in de Verenigde Staten. Bergens is viervoudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Hout wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht duizenden bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt een hitteplan klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. De festivaldag zijn meer dan 300 vrijwilligers actief. Op het programma staan onder meer Sef, Prins S en de Geit, The Indian, Postman en Textures. De Fratelli-restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat de 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A., zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelen zij cocaïne via een restaurant en waren ze betrokken bij de voorbereiding van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurants weer opengaan is niet bekend.
2: Blijft toch apart dat vader en zoon hier in het geval zijn, terwijl het heet Fratelli, dat is broers.
0: Ja. Oké, tot zover de hoofdpunt op Centra Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En dan nog het weer. Heerlijk.
0: Mooi, dan het verkeer, geen files.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ray en Where Is My Husband tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Ja, een afspraak maken bij de gemeente, internetbankieren of een berichtje sturen naar de kleinkinderen. Steeds meer gaat digitaal. Maar lang niet iedereen voelt zich daar zeker bij. En daarom werkt de bibliotheek Bollestreek met digimaatjes. Vrijwilligers die mensen één op één helpen om handiger en zelfverzekerder te worden met de computer, tablet of smartphone. Machtel Spiekman van de bibliotheek Bollestreek en een afdeling in Oegstgeest vertelt hoe zo'n digimaatje het verschil kan maken. Machtel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En digimaatjes, wat moeten we daar ons precies bij voorstellen? Eén op één begeleiding, maar hoe werkt het verder?
1: Ja, nou, hoe het verder werkt is dat je wordt gekoppeld aan een bepaalde digivrijwilliger. Die zoeken we met zorg uit. We gaan eerst in gesprek met degene die bij ons komt om te achterhalen wat precies de bedoeling is, waar de vraag zit en waar we hulp kunnen bieden. En daar zoeken we dan een digimaatje bij. Dus iemand die daar ervaring mee heeft op dat gebied. En dan maken ze kennis, het liefst eerste keer in de bibliotheek. En dan mogen ze 10 weken lang een beroep doen op die desbetreffende digivrijwilliger.
0: Oh wauw, echt intensieve begeleiding dus eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Het is dan de bedoeling 10 weken en dan ongeveer 1 uur per week. Dus het is niet de bedoeling dat je een hele dag naast iemand zit.
2: Nee. Je hebt ook geen piketdienst, toch? Dat je om 2 uur 's nachts gebeld kan worden.
1: Er zijn grenzen. Maar gemiddeld zo'n 1 uurtje per week, dan kom je al een heel eind. En dat is 10 weken lang en gratis. Dus er zijn geen kosten aan verbonden.
0: Kijk, en we denken vaak aan ouderen, mensen die niet digitaal vaardig zijn. Maar is die doelgroep breder? Voor wie is dit initiatief?
1: Het is in principe voor iedereen. Het is wel zo dat statistisch gezien de grootste groep is inderdaad wat ouder. Maar wij stellen daar geen limieten aan. Iedereen mag bij ons aankloppen.
0: Ja, dus bijvoorbeeld ook mensen van statushouders bijvoorbeeld? Of,
1: ja, dat maakt allemaal niet uit.
0: Nee, ja.
1: Nu is het wel zo dat de meeste digivrijwilligers meestal wel Nederlands als eerste taal hebben. Dus als je dan geen Nederlands spreekt of weinig Nederlands spreekt, dan is dat wel een aandachtspunt.
0: Ja.
1: Maar er valt altijd over te praten. We hebben natuurlijk in de bibliotheek ook het taalhuis, waarin we ook heel veel hulp bieden bij voor anderstaligen om Nederlands te leren. Dus er zijn aardig wat kruisbestuivingen hebben daar plaatsgevonden. Dus daar valt altijd wel een mouw aan te passen.
2: En wat is een beetje het niveau, Machtel? Als je dan denkt van, ja, kan ik langskomen om een digimaatje te zoeken die me kan helpen met een SMB-server die tussen macOS en Windows lokaal een servertje kan draaien?
1: Nou, ik denk dat dat ver gaat. Het gaat dan vooral om de basisdingen. Bijvoorbeeld iemand die een vaste computer heeft en die heeft een laptop gekocht en die weet helemaal niet hoe hij bestanden moet overzetten of een nieuwe telefoon die hij opnieuw wil inrichten. Het gaat voornamelijk om wat meer basale dingen waar je wat langer tijd voor nodig hebt. Of het organiseren van al je foto's op Google Foto's of al je bestanden op je laptop. Als je daar niet uitkomt en je hebt dus wat meer hulp nodig dan 1 uurtje bij een digicafé bijvoorbeeld, dan kan een digimaatje je verder helpen.
2: Oh ja, langere baanplannen, want er kunnen soms inderdaad 800 vakantiefoto's door elkaar van verschillende decennia en die wil je misschien net geordend hebben. Maar ja, waar begin je? Nou, ik begrijp het helemaal.
1: Precies, en dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat de digimaatje dat dan helemaal overneemt, maar hij kan je gewoon op weg helpen.
0: Ja.
1: Dus je kan je dat aan punten geven aan hoe je dat kan aanpakken.
0: En wat zei je, welke zaken lopen mensen in de praktijk nou het vaakst tegenaan? Is dat bijvoorbeeld de DigiD, internetbankieren, WhatsApp of iets heel anders?
1: Eigenlijk het grootste aandachtspunt is toch wel veiligheid. En het gevoel van dat iemand controle heeft over jouw gegevens en je bestanden.
0: Ja.
1: En dat is toch vaak, ligt daar wat angst of onwetendheid aan ten grondslag. En dat proberen we dan wat weg te nemen, zodat mensen meer grip hebben op hun eigen situatie en wat er in feite gebeurt. En als je minder bang bent, dan ben je ook minder bang om fouten te maken.
0: Dus het is ook een stukje zelfvertrouwen zo te horen.
1: Ja, klopt. Ja, vooral dat.
0: Zoeken jullie deelnemers?

0: betekent ook wel dat wanneer iemand bij ons aanklopt, dat we vrijwel altijd iemand geschikt kunnen vinden.
1: Kijk, Machteld Wiekman van de Bibliotheek Oesgeest. Dankjewel voor je toelichting. Meer weten over digimaatjes of jezelf aanmelden als deelnemer of vrijwilliger. Kijk dan op de website van de Bibliotheek Bollestreek. Of loop eens binnen bij de bibliotheek. Want samen gaat digitaal net een stukje makkelijker. Machteld, dankjewel en fijn weekend.
0: Graag gedaan. Fijn weekend, dag.
2: Dit is Centraal Plus.

0: Narcotic Trust en I Like It tijdens de Centra Plus ochtendshow. Het is inmiddels 8:15 geworden op deze vrijdag 10 juli. 50 kilometer per dag, 4 dagen achter elkaar. Voor de meeste mensen een enorme sportieve uitdaging. Voor Carolien van Wijk is het ook een manier om aandacht te vragen voor een ziekte die het leven van 10.000 Nederlanders ingrijpend verandert. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse loopt ze met de vlag van Zoeterwoude aan haar rugzak om zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting Long Covid. En ze is hier in de studio. Carolien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En hartelijk welkom. Je loopt dit jaar voor de 9e keer de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja, wow. Dat is een beetje een virus, hè?
0: Ja, dat blijkt. Wat maakt dat je elke keer weer aan de start wil staan?
1: Ja, dit is het is het mooiste feest van het jaar. Hè. De sfeer is ongelooflijk. Iedereen praat met elkaar. Iedereen lacht met elkaar. Iedereen sleept elkaar er doorheen. Het publiek langs de kant is ongelooflijk geweldig. Liefst en ondersteunend. Dus ik denk elke keer van, ja, maar ik hou niet van grote mensenmassa's. En ik hou niet van lange stukken in de warmte op asfalt lopen. En
0: je houdt niet van wandelen.
1: Dat wel. Wandelen is nog net wel te doen.
0: En dit keer loop je niet alleen voor jezelf, maar voor de stichting Long Covid. En waarom raakt dit onderwerp jou zo?
1: Ik heb onder andere een paar collega's zien uitvallen door Long Covid. En dat zijn gewoon allemaal leuke, lieve, slimme, fijne mensen. Die een gewoon leven hadden, zoals jij en ik. Dus zouden het ook eigenlijk allemaal kunnen zijn. En vorig jaar was ik bij een soort, ja, hadden maar een afscheidsfeestje voor iemand georganiseerd die moest vertrekken. Die had een andere afdeling geprobeerd, revalidatie. En dat was eigenlijk allemaal niet gelukt. Dus het UWV had tegen haar gezegd, je hoeft niks meer.
0: Nou ja.
1: Dat is geen boodschap die je op je 40ste met een bloeiende carrière wil krijgen.
0: Ook nog een beetje maatschappelijk betrokken blijven, denk ik zo.
1: Ja. We hebben het over ook nog over iemand die ongelooflijk goed was in haar vak. Voordat ze ziek werd.
2: Ja, en heel vaak hebben mensen ook dan, zijn lang naar school geweest, hebben hard gewerkt, zich opgeknokt tot een plek en zijn nog onderweg naar verder te gaan. En als dat dan in één keer geannuleerd wordt, al je harde werk eigenlijk voor niets is, kan dat schrijnend zijn.
1: Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. En jij zei tienduizenden mensen, maar we hebben het over de honderdduizenden mensen. Hè? Er zijn op dit moment 400.000 tot 500.000 mensen in Nederland die kampen met de gevolgen van long covid. Waarvan 100.000 zo ernstig dat ze er elke dag last van hebben.
0: Ja.
1: Dus we hebben het over mensen die even moeten bijkomen van een feestje waar ze vroeger vrolijk naar buiten stapten. Tot mensen die zo ernstig ziek zijn dat ze eigenlijk alleen nog maar in een verduisterde kamer kunnen liggen. En als jij aanklopt met hoi, hoe gaat het? Dan zijn ze alweer compleet overprikkeld.
0: Ja, we zitten met de studie op de tweede verdieping. Die twee trappen, dat zou dan al te veel zijn.
1: Ja, er zijn mensen die echt al jaren hun bed niet meer uit zijn gekomen. Hè? Dat is echt verschrikkelijk.
0: Het doel is geld ophalen?
1: Ja, heel veel geld.
0: Heb je een doel?
1: Toen ik deze actie begon, heb ik gezegd, ik wil in 2026, want ik loop het hele jaar, wil ik 5000 euro ophalen. Dat is vul maar wat in.
2: Ja, zo'n bedrag, natte vinger, 5000 euro.
1: Ja, weet je, dus kijken wat er gebeurt. En ik ben nu halverwege.
0: Zo,
1: want ik heb niet, ik loop de Vierdaagse natuurlijk, want dat is het wandelhoogtepunt van het hele jaar. Maar ik heb ook al 2 Kennedy-marsen gelopen dit jaar en de Alstedentocht.
0: Ja.
1: Dus ik loop wel wat meer.
0: Ja, ja,
1: en een Kennedy-mars is dus 80 kilometer in één keer.
0: Ja, dus dan is het Nijmeegse Vierdaagse, dat doe je met 2 vingers in je neus.
1: Nou, dat valt tegen hoor. Ik mag natuurlijk 40 lopen omdat ik vrouw ben. Mogen jullie niet.
0: Oh.
1: Ja, jammer. Jullie moeten 50. Ik mag 50 en ik doe 50.
0: Ik vind het met de auto al ver.
2: Ja, nee. Mark kan 5 meter ongeveer.
1: Sowieso te oud. Nee. Maar ik heb een paar keer eerder die 50 gelopen. Ik weet hoe ongelooflijk zwaar het is.
0: Wat zijn
2: dan de tips? Want soms hoor je mensen die hebben het over veel fruit en veel water. En het komt goed. Andere mensen zweren bij schoenen. De ene heeft na 10 meter 20 blaren tot aan de knieholtes. En de ander heeft voeten van beton. Wat heeft voor jou gewerkt, al die wandeltochten van je?
1: Ervaring vooral. Want je leert steeds beter hoe je lichaam werkt. Wat de juiste schoenen zijn. Hoe je van je blaren af kunt komen. En hoe je jezelf heel kan houden. Waar je zwakke plekken ook zitten. Waar je rekening mee moet houden.
2: Want heb jij nog blaren? Of krijg jij knieklachten?
1: Blaren. Ik loop echt bijna nooit blaren.
0: Okay.
1: Alleen een paar weken terug liep ik de Kennedy Mars van Rijsbergen. En dat was eerst heel warm. Daarna was een bak onweer. En daarna werd het weer heel warm.
0: Oh ja, ja, dan gaat het lekker smetten. En
1: mekka. Ik heb echt een dikke blaar gehad onder mijn voet. Voorvoet. En heb ik normaal nooit. Dus ik wist daarna hoe dat ongeveer voelt.
2: Dus eigenlijk is de...
1: Het is echt wel heel veel pijn.
2: De tip is gewoon veel ervaring opdoen en je lichaam goed kennen.
1: Ja.
0: Hoe kunnen mensen jou herkennen tijdens de Vierdaagse?
1: Dus dat is heel simpel. Ik heb natuurlijk dat rode haar, maar het zal wel onder het petje zitten in de zon. Maar ik denk dat voor de mensen thuis die kijken...
0: De Zoeterwoudse vlag.
1: Ja.
0: Ja, zeker. Want je komt uit Zoeterwoude.
1: Ik woon in Zoeterwoudendorp.
0: Kijk.
1: Sinds een half jaar, dat bevalt prima. De gemeente is dit jaar 750, of de dorp. Dus we hebben een jubileum te vieren. Er werden mooie dorpsvlaggen verkocht. We kochten het eentje, want mooi in het centrum van het dorp. En toen dacht ik, ja maar verrek, dat ding kan mee naar de Vierdaagse.
0: Kijk, dus als je tijdens de Vierdaagse de Zoeterwoudse vlag voorbij ziet lopen... dan zit vaak Carolien aan en dan...
2: Een mooie grote blauwe vlag met gele bladeren.
1: Er zit een beetje extra in. Ik zei al, ik heb nu ruim 2.500 euro opgehaald voor de stichting Long Covid. Als dat er tegen de tijd dat ik op dag 4 bij Kuik loop 4.000 zijn, dan loop ik daarna naar Malden. En in Malden loop je achter een paar rotondes achter elkaar. Ik weet nog steeds niet hoeveel rotondes Malden heeft, maar het zijn er heel veel. Mm-hmm. En er lopen natuurlijk heel veel defensietroepen, politietroepen. Die hebben allemaal een detachementsvlag. Ja. Dus je loopt nog wat vlaggen rond op de Vierdaagse. En er is een traditie dat wie die rotonde haalt... daar een rondje over die rotonde loopt met de vlag. Als ik aan het eind van de Vierdaagse op de 4.000 euro zet... dan beloof ik, hoe ver ik ook naar de Getver ben... hoeveel bladen ik ook heb... dat ik een rondje met die Zoeterwoudse vlag... over de rotondes in Malden ren.
2: Nou, daar houden we je aan.
1: Ja, ik zorg dat jullie het filmpje krijgen.
0: Kijk, geweldig. Carolien, dankjewel. Wie Carolien wil sponsoren... daar kan we meer informatie vinden... op de website van de stichting Long Covid. Dankjewel en veel succes. Ja.
3: Centraal Plus. Centraal Plus. Meer voor jou...

0: Alok en Khalid, dive into me tijdens de Centraal Plus ochtendshow die alweer bijna voorbij is. En dat betekent dat er maandag weer een nieuwe ochtendshow is.
1: Ja, nou, je laatste werkdag. Ga nog lekker aan de slag. Rudo is er om...

0: constant onder.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
4: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
3: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
5: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
3: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt eventjes langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En Just Like Fire, Jordan Pink hier aan het begin van de nieuwe aflevering van Rudo voor deze vrijdag 10 juli. Waarbij het hartstikke mooi weer gaat worden. Het is echt weer lekker zomers buiten. We hebben natuurlijk een paar weken geleden al een behoorlijke voorproef op gehad. Ja, en nu gewoon weer komende week hartstikke lekker weer met temperaturen vandaag in onze regio tussen de 26 en 28 graden. Rio! Betekent dat we maar eens even wat zomerse liedjes moeten gaan draaien. Heb je een tracksuggestie? Laat het vooral even weten. Rudo@centraalplus.nl. Op deze vrijdag met natuurlijk New Music Friday. Zometeen nog Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. En eerst Teddy Swims. Dit is The Door op deze vrijdagochtend.

0: Eyes Closed, Jordan Etchern op Centraal Plus. Ook nog Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. Goedemorgen, het is het weekend van Werfpop. Komende zondag dan vindt dat plaats in het Leidse Hout. Wij zijn er ook bij. Later dit weekend ga je een fotoverslag van Werfpop vinden op onze website centraalplus.nl. Gisterochtend was Noëlle ter Woerts hier al in de studio. Zij is van de organisatie en gistermiddag hebben wij haar opgezocht op het terrein, op het Leidse Hout, waar dat festival dus plaats gaat vinden van Werfpop. En we kregen een rondleiding van haar.
1: Ja, we hebben een hitteplan. We doen heel veel oproepen tot de weergoden om ons gunstig gezind te zijn. We houden de temperaturen goed in de gaten. En verder werken we met schaduwdoeken. We zorgen ervoor dat er voldoende water is. En we hebben gewoon de massa dat we in de Leidse Hout zitten. Dus dat zorgt ook voor extra verkoeling.
2: Heb je nog tips voor bezoekers?
1: Kom vooral. Drink goed. Zorg voor dat je ook goed eet, is ook belangrijk. En ga vooral genieten. En je mag je eigen flesje afgesloten water meenemen, dus neem die ook vooral mee.
3: Het festival wordt al jaren gerund en opgebouwd door vrijwilligers. Op de festivaldag zelf zijn dat er maar liefst 300.
1: Wij zijn sowieso wel een festival zonder winstoogmerk. We hebben nu dus wel een tientje entree. Maar iedereen die hier werkt, dus ook het bestuur, ook het kernteam, alle mensen die alle dagen bezig zijn met opbouw, afbouw en op de festivaldag zelf, zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dus dat zorgt er wel voor dat je gelijkwaardig bent.
2: Ook die meneer in dat apparaat achter je?
1: Ook die meneer in dat apparaat achter mij. Floris is ook vrijwilliger.
3: Werfpop is een echt familiefestival. En dat zie je ook terug in de programmering.
4: Nou, ze gaan in ieder geval heel veel soortige muziek meemaken. Het gaat echt alle kanten op. Het begint ook met voornamelijk gericht op wat kinderactiviteiten en dergelijke allemaal. En de winnaar van de Nobel Awards die opent Werfpop. En daarna gaat het alle kanten op. Dus het gaat van elektronische muziek naar reggae, naar hard rock, naar metal. Dus van alles en nog wat kunnen ze verwachten met echt als afsluitende knallers Seven Textures op het hoofdpodium.
3: Dit jaar heeft de line-up van het festival nog een Leidser tintje dan normaal.
4: Nou, we betrekken Leiden altijd qua partners sowieso heel veel. Andere festivals betrekken we ook bij ons. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook Sleutelwoord staan. Dat zijn allemaal dichters vanuit Leiden die tussen de optredens door mooie poëzieën brengen en dergelijke allemaal. Dus we zorgen altijd dat er een Leidse tintje is. En toevallig is het dit jaar ook wel heel erg Leidse tintje. Er staan meerdere Leidse bands. En bijvoorbeeld de zanger van Textures is ook een Leidenaar. Dus ja, zo heb je al heel veel connectie met de stad eigenlijk. Ja, maar het is ook wel belangrijk dat mensen van buiten komen hoor. En niet alleen Leidenaren. Het is niet exclusief een Leidsfeestje. Het is voor iedereen.
3: En voor de vrijwilligers? Ook zij kunnen gewoon genieten.
4: Sommige vrijwilligers hebben een shift. En dan daarna kunnen ze na de shift helemaal genieten van het festival. Mensen zoals het kernteam, zoals wij. Die zijn wel door de dag heen wat druk. Maar we proberen eigenlijk bij de meeste optredens wel iets mee te krijgen. Zeker de afsluiters kijken we over het algemeen altijd wel eventjes met z'n allen. Dat is gewoon heel leuk.
0: Werfpop dus, de opbouw is in volle gang en komende zondag dan vindt het plaats in het Leidse Hout Werfpop met onder andere op het podium de Baron, Sef, Chibi Ichiko, Kinen Mudane en ook de Indian is daar aanwezig. Laat ik daar nou een plaatje van klaar hebben staan, dus mocht je naar Werfpop toe gaan, dan ga je misschien wel helemaal los op dit nummer van de

0: Even een pauze.
1: Luna.
2: En kan het even opbuiten, hoor je hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is tijd voor het nieuws van 9:30. Mark Wonnik heeft een nieuwe nieuwsupdate voor je. En daarna hoor je Harry Styles, American Girls en ook de Chainsmokers met Bibi Rexha en Call You Mine.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
4: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonnink. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje, speelde daarvoor 5 seizoenen college basketbal in de Verenigde Staten. Bergens is viervoudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Hout wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht 1000 bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt een hitteplan klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. Op de festivaldag zijn meer dan 300 vrijwilligers actief. Op het programma staan onder meer Chef, Prinses en de Geit, The Indian, Postman en Textures. De Fratelli-restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat de 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A., zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelden zij cocaïne via hun restaurants en waren ze betrokken bij de voorbereidingen van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurant weer open gaan is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag en komend weekend blijft het zomers met tropische temperaturen. In de regio wordt het rond de 28 graden.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
6: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

Call Your Mind, The Chainsmokers en Bibi Rexha op Central Plus. 10 juni is het vandaag. Wie zijn er jarig? Amel Juska is jarig, de kok. Tenminste, ze maakt allemaal kookboeken en zo. 41 is ze. Ook presentatrice onder andere bij Boulevard. Jessica Simpson, die is ook jarig. Zou je het niet aandoen? Ik ga er niet draaien vandaag. 46. En Sofia Vergara is ook jarig. Comediaanse actrice en fotomodel. Vandaag 54 geworden. Oud-PvdA-politicus uit Leiden, Diederik Samson, is jarig. 55. En het is ook de verjaardag van Karen van Holst, Pelikaan, Nederlands actrice en scenario schrijfster. Zij is vandaag 71 geworden. Van de Pet Shop Boys, Neil Tennant, ook jarig, 72. En Rick Velderhof, vroeger op televisie met Villa Velderhof, die is 78 jaar geworden. En het is ook de verjaardag van Margreet Heemskerk, Nederlands actrice, viert vandaag haar 80ste verjaardag. En Margreet Blanke, Nederlandse toneel- en televisieactrice, vandaag 85 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, zeg je qua naam misschien niks. Ja, tenzij je gewoon echt heel groot fan was in de jaren 90. Ik heb het over Jason Orange. Geboren op 10 juli 1970. Dat maakt hem 56. En we kennen hem beter als zanger van Take That. Dit is... Only Bless Your Love.

Jason Orange is jarig, 56 geworden. Goede reden om een keertje weer Take That te draaien hier, deze aflevering van Grudo. Met nu nieuwe muziek. De nieuwste Roxy Dekker kwam vorige week uit in New Music Friday. Hoorde je hem toen ook al? Ik draai hem nu hier. Dit is Superstar.

Dua Lipa, We're Good op Central Plus. Zometeen deel 2 van Rudo. Daarin hoor je onder andere Thomas Gray met Rumors. Rudo! Thomas Gray, Rumors zometeen op Central Plus. Nu Amber, dit is This Is Your Night.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A16 richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Thomas Gray, Rumors en Clean Bandit met Anne-Marie, You're the Cry Baby. Welkom, het is een nieuwe aflevering van Rudo. Het tweede deel ervan voor deze vrijdag 10 juli. Ja, een beetje een gek idee, maar nog één hele werkweek. En dan gaat de zomervakantie in onze regio beginnen. Sommige delen van Nederland hebben al een week vakantie achter de rug. Anderen beginnen vandaag en wij zijn als laatste aan de beurt. Ja, volgende week 17 juli, dan start die zomervakantie in onze regio. Maar ik moet zeggen, ik heb dat gevoel helemaal nog niet. Vind ik eigenlijk een beetje gek. Normaal dan denk ik altijd, oh ja, het komt er allemaal wel aan. Maar op een of andere manier, dit jaar leeft het helemaal nog niet. Hey, welkom, dit is Centraal Plus. Zometeen checken we nog even het nieuws van de afgelopen 24 uur. Rio! Verder lekkere tracks voor je. Zometeen de nieuwste Gracie Abrams, Look at My Life komt eraan. Joe Cocker, Summer in the City. Want hey, het wordt vandaag zomers weer, dus draaien we ook wat zomermuziek. Eerst Glenn Medeiros hier.

0: Joe Cocker, Summer in the City op Centraal Plus. Met aan jou de vraag, weet je nog een leuke track voor, zeg maar qua zomermuziek? Even mailen, rudo@centraalplus.nl.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, Leiden-Dorp zet tijdelijk een stop op nieuwe openbare laadpalen. Gisteren inderdaad in Zoeterwoude ging het ook al over die laadpalen. Daar moeten er 17 komen. Veel bezoekers voor Frankrijk en Marokko op groot scherm. 1000 mensen bij Lucht Dunum. Wethouder Abdelhak Djemoumi zat in de organisatie, was er ook bij en was vanmorgen al te horen in de ochtendshow. Verder Jamie Bergens voor 2 seizoenen naar ZZ Leiden. Dat is de eerste nieuwe aanwinst voor het nieuwe seizoen. Werfvolk maakt zich klaar voor het festival in de Leidse Hout. Je hoorde al een reportage van het Centraal Plus nieuws en die kan je ook terugvinden op centraalplus.nl. Verder werd er in de Kooi het slot gevierd van de renovatie. Eerder deze week gebeurde dat met 44 woningen en de bewoners daarvan. Hey, verhuur aan de Van der Markt staat wordt mogelijk aan jongeren of daklozen. De gemeente houdt daar volgende week woensdag een informatieavond over en meer daarover lees je nu op centraalplus.nl. Verder moeten de boerenerven diverser worden en groener en is Fratelli in Leidschendam weer in het nieuws, want die zijn nu echt gesloten na een veroordeling voor drugshandel. Nou, dat en ander nieuws, nu online op centraalplus.nl met aan jou de vraag.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar rudo@centraalplus.nl.
0: Kom maar door met je tracksuggesties via de

0: en High Hope, sorry, hier op Centraal Plus, waar het 22:30 is. En je nu het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar hoort met Mark. En daarna hoor je onder andere Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal heeft de eerste Nederlandse aanwinst voor het nieuwe seizoen vastgelegd. De 24-jarige guard Jamie Bergens tekent een contract voor 2 jaar. Hij komt over vanuit Spanje, speelde daarvoor 5 seizoenen college basketbal in de Verenigde Staten. Bergens is viervoudig international en moet de guardpositie versterken. Volgens de club past hij goed binnen de visie om met Nederlandse spelers te werken. In de Leidse Hout wordt deze week hard gewerkt aan de opbouw van Werfpop. Het gratis festival vindt zondag plaats en verwacht duizenden bezoekers. De organisatie meldt dat de opbouw volgens planning verloopt. Met het warme weer en aantocht ligt een hitteplan klaar. Bezoekers kunnen gratis drinkwater tappen en een eigen flesje water meenemen. Ook zijn er extra schaduwplekken op het terrein. Werfpop draait volledig op vrijwilligers. Op de festivaldag zijn meer dan 300 vrijwilligers actief. Op het programma staan onder meer Chef, Prins S en de Geit, The Indian, Postman en Textures. De Fratelli restaurants in Leidschendam en Voorburg zijn gesloten. Bij de vestiging in Leidschendam hangt een brief dat het restaurant is verkocht en daarom tijdelijk dicht is. De sluiting volgt kort nadat de 2 eigenaren, vader en zoon Aziz en Ayoub A., zijn veroordeeld voor grootschalige drugshandel. Volgens de rechtbank verhandelen zij cocaïne via hun restaurants en waren ze betrokken bij de voorbereidingen van internationale drugstransporten. Andere Fratelli-vestigingen, waaronder die in Leiden en Voorschoten, hebben andere eigenaren en benadrukken dat zij niets met de zaak te maken hebben. Wanneer de gesloten restaurant weer open is gaan, is niet bekend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vandaag en komend weekend blijft het zomers met tropische temperaturen. In de regio wordt het rond de 28 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Monsters of Space Jam. Daarin zat een liedje van Be Real, Coolio en The Method Man en LL Cool J. Nou, die film die ging over basketbal en daar was dit de themasong van. Dit is Hit 'em High. Earthlings, we have now taken over your radio.

Eerste nieuwe basketballer aangetrokken voor het nieuwe seizoen van ZZ Leiden. En daarom draaiden we van die basketbalfilm Monsters of Space Jam, Hit 'em High van Be Real, Coolio, Method Man en LL Cool J. Ik kijk nog even naar het weer. Vandaag is het een zomerse dag. Ik had hem volgens mij ietsje eerder hoger ingeschat aan het begin van het programma. Met 26 graden, dat is het nog niet vandaag. Er staat een zwakke wind vanuit het noordwesten. Het is volop zonnig en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Die gaat wel omhoog. Maandag namelijk 26 graden en volop zon. Komend weekend gaat de temperatuur ook al omhoog. Maar is er nog wel af en toe een wolkje. Maar blijft het wel droog en is het zomers. Je luistert naar Centraal Plus. Met het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Met zometeen nog een

plaatje wat is binnengekomen via de mail via rudo@centraalplus.nl. Verder hoor je zo meteen Suzanne Freek met Halverwege en eerst Bruno Mars van het album The Romantic. Is dit Risk It All?

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yeah.

met Alatorn, Fever Dream en Eva Max, de Million Dollar Baby. En daarmee ben je beland in deel 3 van Rudo voor deze vrijdag. Met nieuwe muziek onderweg, want het is vrijdag en dat betekent dat er nieuwe muziek uit is. Waaronder de nieuwste Criss Cross Amsterdam. Ja, dat is er slechts eentje van, maar daar ga je zo meteen wel een stukje van horen. Of misschien draai ik hem wel helemaal. Ben ik nog niet helemaal uit, maar ik heb nog even 10 minuten om erover na te denken. En verder zo meteen blikken we nog even terug op de voetbalwedstrijd Frankrijk-Marokko, waarbij rellen gelukkig uitbleven in Leiden. Dat vertelde wethouder Abdelhak Djemoumi vanmorgen in De Ochtendshow. Dat fragment ga je zo meteen nog een keer horen. En ik heb lekkere tracks voor je. Onder andere van de plus track van deze week. De Bausa. En dat is Lose Myself. En je hoort Blue Control met Jean-Paul eerst. Dit is Breathe.

0: De Plustrack, de Bausa en Lose Myself.
1: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Ja, op deze vrijdag natuurlijk ook weer. Het is rond 11:15. Dan hoor je altijd de nieuwe muziek die uitgekomen is. En Elmar, die vergelijk ik altijd toch een beetje met een schipper die met zijn vissersbootje uitgaat en dan aan wal komt, ze net ophaalt. En deze week, Elmar, kunnen we zeggen dat jouw net goed gevuld is.
2: Jawel, een vette vangst. Is dat een goeie?
0: Vind ik een hele goeie, ja.
2: De nieuwste Marshmallow met Kelsey Ballerini. Doet me een beetje denken aan ballerina. Het liedje heet Another Drink. No shit.

0: Marshmallow met het marshmallow sausje. Ja, Eddie Kelsey, Ballerina dus. En Another Drink is nieuw op de playlist van Centraal Plus vanaf zondag.
1: Ja, en dan een hele lekkere. Ze hebben gezegd, dit zou zo een soort van zomervoetballiedje kunnen zijn. Dan is die wat laat uitgebracht. Criss Cross Amsterdam met Louisa Sonza en Willy William. Liedje heet My Oh My en is nieuw op de playlist.

0: Als met Frans Bauer natuurlijk, hè, als Nederlands uitstapje. Yuki was toen voor het eerst er niet meer bij. Maar dit is wel Chris Cross zoals we ze kennen.
1: Ja, ik vind dit wel heel lekker met de vakantie die in aantocht is. En dan dit onderweg naar Spanje of Zuid-Frankrijk. Ik zeg zomerhit.
0: En als ik tegen jou zeg de chanté.
1: Dan zeg ik België, Kate Ryan.
0: Ja, en die heeft een nieuwe plaat uit met Showtek.
1: Ja, nou ja, nieuwe plaat. Het is eigenlijk een liedje die we al kennen. Alleen dan een remake. Ik moet zeggen, best wel een stevige plaat geworden. Een upgrade van Ella. Ja.

0: zo kennen van Kate Ryan.
1: Klopt, alleen met een andere beat, wat andere sampletjes erin. En Showtek, die zit erbij, dat is dan de producer.
0: Nou, de volgende track die voor je klaar staat, zou zomaar een jaren 80 nederpopklassieker kunnen zijn als je zegt Flair en Door het oog van de nacht.
1: Ja, een beetje over de muur, dat
0: ja,
1: idee.
0: Maar, ja, in de dijk.
1: Weet je waar dit vandaan komt?
0: Nee.
1: Het komt uit Den Haag.
0: Nou ja.
1: Ja, eigenlijk gewoon uit de regio. Doet me ook wel een beetje denken aan Goldband. En deze drie gasten, ik denk dat we er nog best wel veel van gaan horen.

0: Ja, ik heb nog even een leuke trouwens. Wij hebben een vrijwilliger, Peter van Delft.
1: Ja, die ken ik.
0: Ja, een van de leerlingen die hij ooit in de klas heeft gehad, die zit in Flair.
1: Oh, maar die moeten we dan even kunnen uitnodigen hier, toch?
0: Jawel, gaan we regelen.
2: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
1: Een jaar geleden stond ze op het podium van de Amsterdamse Zomer en liet ze weten dat ze helemaal kankervrij is. Sindsdien is ze weer hard aan het werk, staat ze veel op het podium. Een paar weken geleden nog bij de toppers, afgelopen weekend weer bij die Amsterdamse Zomer en nu een nieuwe plaat.
0: Ja, klopt. Hartebreker is vannacht om 12 uur officieel uitgekomen. Denk Jennifer Lopez, denk Belle Perez en denk Emma Heesters.
1: De nieuwste Emma Heesters, dus we draaien hem helemaal in de New Music Friday. Dit is Hartebreker.

0: Sera en het helpt hij op Centraal Plus, waar het tijd is voor het nieuws van 11:30 en meer muziek daarna. Onder andere Danny Vera, dat hele mooie rollercoaster hoor je zo meteen naar Afrojack, Sia en David Guetta.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, komt tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdelhak Djemoumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Djemoumi op het terrein van Luchtdunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein ook 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Danny Vera, Rollercoaster op Centraal Plus en Everjack hoorde je nog met Sia en Awake Tonight. En daarmee is 11:30 geweest. Gisteren de wedstrijd Frankrijk tegen Marokko. Ja, uiteindelijk werd dat 2-0.

0: goed weerstand te bieden. De keeper heeft het geprobeerd en heel goed gedaan. Maar desalniettemin, ik denk dat Frankrijk gisteren terecht heeft gewonnen. Maar de avond zelf, ja, dat was voor ons hier in Leiden gewoon echt een bizar mooie avond.
1: Ja, ik lees op onze website centraalplus.nl dat ongeveer 1000 supporters waren. Ik zie ook een foto. Ja. Het was echt druk.
0: Het was echt heel erg druk. En nou ja, zoals jullie al zeiden, we hebben dit in ongeveer 2 dagen, 2,5 dag georganiseerd. Met heel veel vrijwilligers, ondernemers, de gemeente Leiden die echt een super rol heeft gespeeld. Ambtenaren die gewoon echt eigenlijk alles hebben neergegooid om dit mogelijk te maken. Nou, en daar ben ik wel heel erg trots op dat gewoon zo is gegaan. Maar niet alleen tijdens het evenement, maar ook na afloop hebben de mensen vanuit de wijken en de organisaties vrijwilligers betrokken hierbij. Dus en er waren hele korte lijnen. Nou, iedereen was echt na afloop. Nou, hebben we denk ik nog iets van 1 uur, 1,5 uur op het terrein gestaan. Om gewoon even na te praten en te genieten van beste mensen. Dit is echt Leiden. En dit is wat we met elkaar hebben bewerkstelligd. En ja, bijna alleen maar complimenten van mensen die daar aanwezig waren.
2: Ik kan me ook goed voorstellen dat het misschien wel een beetje een rollercoaster is geweest. Als u nog even terugdenkt aan die eerste helft. 0-0. Penalty gehouden van Mbappé. Nou, ja. dan denk je toch van, oh, wow, dit kan gewoon. Het kan gewoon. Ja. En dan komt die tweede helft waarin dan ja, vanaf 60 en 66... toch wel echt duidelijk wordt dat Frankrijk er heel anders in gaat zitten. Ja. En dan uiteindelijk inderdaad dan toch de eindstand van 2-0. En hoe is dan die balans tussen het ja, de teleurstelling van, maar dan toch ook de trots op dit evenement?
0: Nou ja, nogmaals, kijk, ik denk wellicht dat mensen toch al een beetje natuurlijk hadden rekening gehouden. Tuurlijk, je blijft positief en je denkt het kan. Hè? Dus wellicht had je hem tot de penalties kunnen rekken en dan misschien toch gokken op die penalties. Maar aan de andere kant, ja, mensen en de Marokkaanse gemeenschap, dat zijn gewoon voetballiefhebbers. Hè? De jongeren waren er, vrouwen, mannen, oud, jong. Iedereen heeft een beetje verstand, ja, en dan weet je tegen wie je aan het voetballen bent. Mm. En dat is Frankrijk. Dus in die zin was het misschien heel onbewust een beetje ingecalculeerd van de mensen. Van nou, als we dan mogen verliezen, dan maar tegen Frankrijk.
2: Ja, precies.
0: Bij de vreugde, bij die penalty, ja, dat was prachtig. Iedereen opstaan, muziek erbij, trommels erbij. Brahim de host die iedereen opjutte, dus dat was super. En na afloop moet ik ook weer zeggen, is het ook weer eigenlijk heel geleidelijk. Mensen liepen naar hun auto of de fiets of liepen naar huis. En het was ook trouwens heel mooi, want het terrein moest natuurlijk helemaal opgeruimd worden. Nou, ik denk dat in 45 minuten, 30 minuten het hele Lugdunum parkeerterrein was opgeruimd. 500 stoelen. Banken, staantafels, geveegd. Het was echt, nou, als ik er terugkijk, nou, dan mag je echt als Leidenaren heel trots zijn hoe dat is gegaan.
2: En ik begreep dat u ook tot diep in de nacht nog waterflesjes hebt staan oprapen van het parkeerterrein.
0: Ja, tuurlijk. Ik ben ook gewoon een Leidenaar. En ja, wat dat betreft moet je ook natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dus uiteraard, ja, ik ging ook hekken optillen. Ik ging ook inderdaad bekertjes water opruimen, flesjes opruimen. Maar nogmaals, niet alleen ik, maar iedereen deed dat. Dus nee, dat vond ik helemaal niet raar om te doen. En het was voor mij ook gewoon heel erg raar, want ik heb ook natuurlijk vanuit de politiek een hele drukke tijd. Dus tot circa 9:15 zat ik in de raadzaal voor de debatten, et cetera. Dus ik heb de jaarrekening nog gedaan. Nou, ik heb daarna het eerste deel van de formatiedebat nog meegemaakt. En 8:15 keek ik naar rechts, naar Peter de burgemeester. Die overigens ook een hele grote rol heeft gespeeld om dit mogelijk te maken vanuit zijn team veiligheid. Ik zei, Peter, de groeten, ik ga naar Lugdunum.
2: U moest tussendoor nog eventjes wat wethouderen, maar ja, toen kwam het echte werk, namelijk ja, Marokko supporten.
0: Ja, toen kwam het. Nee hoor, dus, en dat was alle steun voor ook vanuit de collegeleden en iedereen begreep dat. En toen ze mij zagen weglopen, begreep iedereen waar ik naartoe zou gaan. En ik heb geprobeerd een beetje via Instagram en via berichtjes de andere mensen die mij volgen bij te houden en op de hoogte te houden hoe het gaat.
1: En tot slot, hoe is het in de rest van de stad verlopen we gisteravond vannacht?
0: Nou, ik kreeg een terugkoppeling van de wijkregisseur van Leiden-Noord. En in de binnenstad is het prima gegaan. Nou, er waren enkele kleine ongeregeldheden, niet noemenswaardig. De politie is echt super prima op de achtergrond gebleven. Het waren voornamelijk de buurtvaders en vanuit de organisatie en vanuit vrijwilligers van de moskee bijvoorbeeld in Leiden-Noord. En

0: De mensen van Sol, van het jongerenwerk, ja, die daar een grote rol hebben gespeeld. Er was wat vuurwerk wat ik heb begrepen. En nou ja, weet je, natuurlijk, ja, er komen bizar veel mensen op af. En, maar wat ik heb begrepen, is het eigenlijk gezien de situatie en gezien ook natuurlijk als je dit vergelijkt met steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, waar ik toch helaas lees dat het op sommige plekken toch weer uit de hand is gelopen, is dat hier super, super gegaan. En ja, dat hele kat-en-muisspel, wat natuurlijk sommige jongeren prachtig vinden om te doen, is eigenlijk niet ontstaan. En nou, dankzij nogmaals de vele vrijwilligers die daar een grote rol hebben gespeeld.
1: Dat was eigenlijk dus een hele gezellige Marokkaanse Leidse avond gisteren daar bij Luchtdunum. Jorde wethouder Abdelhak Djemoumi vanmorgen in de ochtendshow bij Mark en Rabin. Dan meteen SOS Project, Dante Thomas, Sunshine komt eraan. Eerst Coolio samen met LV. Dit is

Het is Centraal Plus met de SOS Project en Dante Thomas en Sunshine in My Soul. Zometeen komt deel 4 van Rudo erin, achteraan. En daarin hoor je Justin, Jaxel en John met Turn the Lights Off. Rudo!

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Er is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Met name op de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Woerden en De Meern. 9 kilometer en 10 minuten komt daardoor een pechgeval. Ook wordt er gewerkt aan de A20. Richting Hoek van Holland is de weg dicht. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel nu een file. 5 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Met Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. En Justin met Jaxel en John en Turn the Lights Off. Welkom, het is vrijdagmiddag. En dat betekent dat we richting het weekend gaan met natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Daarin komt Alice te gast. Zij is babs bij de gemeente Leiden. Oftewel de ambtenaar die je mag gaan trouwen. Ja, afgelopen week in het nieuws dat trouwen in de regio duur is. In Wassenaar het duurste. Leiden-Dorp geloof ik iets van 500 nog wat euro. Zij trouwt mensen onder andere in Leiden-Dorp. Dus we gaan nou eens een keertje van een ambtenaar van de burgerlijke stand horen hoe dat dan is. Wat ze heeft meegemaakt. Gewoon eens een keertje het achtergrond van zo'n ambtenaar. Vanmiddag in een nieuwe aflevering van de Vrij Mibo. Ja, onder andere, want er komen natuurlijk nog veel meer gasten langs vanmiddag. Rio! Met Post Malone, Chemical straks. Eerst Taylor Swift. Dit is Opa Light.

0: Gesaffelstein. Vind ik zo lekker altijd om af te kondigen. Op zijn Duits, Gesaffelstein. Het is eigenlijk een hele gekke artiestennaam, maar toch. Met The Weeknd samen en Lost in the Fire en Post Malone hoorde je nog met Chemical. Afgelopen week werd er vergaderd in de Raad van Wassenaar, onder andere over een nieuw reglement voor het inspreken. Bewoners, organisaties mogen inspreken bij een raadsvergadering, zodat raadsleden wat meer informatie krijgen. Dat gaat dus veranderen. Na afloop van de vergadering sprak onze politiek verslaggever Robert Beurzen erover met Matthijs Stekelenburg. En hij is de fractievoorzitter van de VVD in Wassenaar.
1: Ja, nou, het reglement van orde dat hebben we nu al zo'n 8 jaar niet herzien als raad. En we zijn nu net na verkiezingen met een nieuwe raad begonnen. En dan is het goed om het ook eens een keer tegen dicht te houden. Hoe kan je nou effectief, efficiënt vergaderen? Ook zorgen van inwoners, belanghebbende bedrijven, ondernemers meenemen. Wat hebben we gezien eigenlijk ook de afgelopen tijd, is dat je ook heel vaak ziet dat mensen dan soms of alleen naar de raad komen en dan niet naar de commissievergadering. Nou, we hebben met elkaar over gesproken met een aantal andere partijen. En wat we eigenlijk willen doen is stimuleren aan inwoners, belanghebbende ondernemers, maatschappelijke organisaties om naar de commissievergadering te komen om in te spreken. Daar zijn ze elke keer welkom. We hebben elke maand 3 commissievergaderingen. Dan kunnen we ook het gesprek aan met insprekers. Kunnen we ook vragen stellen aan de insprekers. Ze kunnen soms ook aanschuiven bij de commissievergadering. We kunnen hoorzittingen organiseren als een optie die we nu hebben geïntroduceerd, dat we echt meer participatie aan die voorkant gaan doen. Want de beeldvorming en de oordeelsvorming, dat zit echt in die commissieronde. Dan vormen fracties en commissieleden, raadsleden hun beeld en hun oordeel richting een raadsvergadering. Dan hebben ze ook fractieoverleg in de tussentijd. Als je een belang hebt, dan wil je beïnvloeden. Nou, en dan is de commissievergadering het moment om dat te doen. En wat je vaak zag is nu, dan komen mensen bijvoorbeeld of alleen naar de raad of naar allebei. In de raadsvergadering dan hebben eigenlijk al hazen al gelopen. Dan is er al een fractiestandpunt, hebben de fractievergaderingen plaatsgevonden. Leidt dat niet tot andere besluiten. Dus wij zeggen, joh, kom nou naar die commissievergadering. Dat stimuleren we. Daar hebben we ook een hele actieve communicatiecampagne voor bedacht. Die gaat ook nog uitgewerkt worden door de gemeente, zodat inwoners op veel meer plekken weten ook, niet alleen via de krant, maar ook via online kanalen, geïnformeerd worden dat ze echt aan die commissievergadering moeten komen. Hoe laat dat is en hoe ze zich kunnen aanmelden. Dat dat veel bekender wordt dan nu. Je ziet nu toch vaak selecte groepjes en vaste clubjes. Eigenlijk willen we dat het veel breder en door bekend is dat je kan inspreken. Maar dan wel in de commissievergadering. En dat is het moment waarin we ook echt het meest kunnen ophalen. En waarin ook dus de beeldvorming, de ordersvorming echt beïnvloed kan worden. Dus daar wil je ook zijn. En dat willen we echt stimuleren.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer.

0: Ik moet gaan op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 12:30. En daarna hoor je Ariana Grande. Hey Dad, I Made You Love Me. En ook Tiësto met Fastboy komt eraan in All My Life.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, komt tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdelhak Djemoumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Djemoumi op het terrein van Luchtdunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat 50 kilometer file op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel duurt er 10 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra. Ook 10 minuten vertraging op de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Ariana Grande, de nieuwste Hate That I Made You Love Me, staat ook in de 30. Wil je weten waar die staat in de 30, moet je morgenmiddag weer even luisteren. Tussen 5 en 7 hoor je een nieuwe editie met de 30 grootste Centraal Plus hits. En ik mag ze voor je aftellen, want Erwin Prins is op vakantie. Dus ik tel ze een beetje af. De 30 grootste hits van dit moment. Morgen tussen 5 en 7.

Nico. En daarmee is ze wel weer helemaal terug in de muziekscene. Stupid Song. Vorige week was het de Plus track. En dat betekent dat wij hier bij Centraal Plus gewoon heel veel vertrouwen in deze plaat hebben. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de show voor vandaag. Vanavond ben ik er weer om 9 uur samen met Erik van Oosten in een nieuwe aflevering van de Mixtape. Morgen in de 30. En zondag ga ik dan wel even weekend vieren. En dan ben ik maandag ook weer terug om 9 uur. Direct na de ochtendshow met dit programma. Met de nieuwe aflevering van Rudo. Ik wens je in ieder geval een hele fijne vrijdag. Geniet het weekend van de zon. En nu nog van Noah Kahan. Dit is Stick Season.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de keteltunnel 25 minuten vertraging vanaf Rijswijk. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein duurt er 10 minuten langer over. De andere kant op voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten vertraging. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, kwam tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdelhak Jemoumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Jemoumi op het terrein van Lucht Dunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio ben je een kwartier lang onderweg op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging en de andere kant op voor knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten extra. Dan de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: pitstop.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vooral vast op de A12, daar kom ik zo bij. Eerst de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Knoppen de Prins Klausplein, 10 minuten vertraging. En verderop voor het Ketelplein, een kwartier extra. Dan de A12 van Utrecht naar Den Haag. Die is dicht tussen Bodegraven en Zevenhuizen door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt om via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. Dan kies je voor de afrit Bodegraven als je vanuit Utrecht komt aanrijden. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. Dan de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En op de A44 ben je ook een 15 minuten lang onderweg richting Den Haag bij Noordwekkerhout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. De Leidse gemeenteraad sprak gisteravond over de stukgelopen formatie. Formateurs Noord en Van Kalken willen niet verder. Vijf partijen onderhandelen inmiddels over een nieuw coalitieakkoord en die bleek al over een concept beleidsakkoord te beschikken, buiten D66 om. Een ordevoorstel om de vergadering te schorsen werd net aan tegengehouden door de nieuwe formerende partijen, 20 tegen 19 stemmen. De raad had vooral kritische vragen. Waarom kwamen de spanningen niet eerder aan het licht en waarom kwam er geen mediation, terwijl D66 hier wel om gevraagd heeft? Een uitgebreid artikel hierover vind je nu op centraalplus.nl. De gemeenteraad van Voorschoten heeft zich gisteren kritisch uitgelaten over de nieuwe regiovisie voor specialistische jeugdhulp in Holland-Rijnland. Hoewel vrijwel alle partijen de noodzaak van de regionale samenwerking onderschrijven, komt tijdens de raadsvergadering kritiek op de manier waarop de regio is omgegaan met de eerder ingediende zienswijze van Voorschoten. Een uitgebreid artikel hierover lees je nu op onze site centraalplus.nl. En waarna de WK-wedstrijd Canada-Marokko ongeregeldheden uitbraken in Leiden, bleef dat gisteren na het verlies van 2-0 tegen Frankrijk uit. Wethouder Abdelhak Djemoumi zei in de Centraal Plus ochtendshow dat er geen kat-en-muisspel tussen supporters en de politie was. Zelf was Djemoumi op het terrein van Lugdunum, waar de wedstrijd op groot scherm te zien was. Daar zag hij dat na de wedstrijd iedereen rustig naar huis keerde. Ook op andere plekken in de stad verliep het rustig. De wethouder geeft daarbij aan dat dat mede door de inzet van buurtvaders en medewerkers van welzijnsorganisatie Sol kwam. De politie kon op de achtergrond blijven. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het zomers bij een zwakke wind uit het noordwesten en volop zon. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het al erg druk op de weg. Ruim 100 kilometer file. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en het Ketelplein 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A16 Breda Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En hetzelfde geldt voor de A20 Hoek van Holland Gouda richting Hoek van Holland. Daarvoor het Terbrechtseplein ook nog eens een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is hartstikke druk in het westen van het land. En dat heeft alles te maken met de vrijdagmiddag, die sowieso traditioneel drukker is dan gebruikelijk de rest van de week. En de start van de vakantie in het zuiden en de werkzaamheden. Die combinatie zorgt voor veel vertraging, bijna 180 kilometer file nu in totaal. Om te beginnen valt op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetewoude Rijndijk staat een auto in brand. Die is ten linkerrijstrook dicht. Vertraging een half uur. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein ook een half uur vertraging. Hetzelfde geldt voor de A16 bij de Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein 6 kilometer met een half uur oponthoud. De A20 is druk. Hoevenhond richting Gouda voor Moordrecht 20 minuten oponthoud. En tenslotte de N453 Wanningsveen richting Zevenhuizen. Voor de aansluiting met de A12 2 kilometer file. Ik doe daar ruim een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar. Meer
3: voor jou. En welkom de start van de middagshow. Vrijdag 10 juli met Jelly Roll. Centraal Plus. Dit is I'm Good.

21 Pilots, Stressed Out en I'm Good van Jelly Roll. Het is de middagshow, vrijdag 10 juli, op de dag dat ook het zuiden van Nederland vakantie heeft gekregen. En de dag waarop de ANWB heeft gewaarschuwd dat het vandaag extra druk kan gaan worden op de weg. En dat heeft dan weer alles te maken met vakantieverkeer. Ja, volgende week dan is onze regio aan de beurt. En dat betekent dat eigenlijk gewoon dat we op dat moment midden in de zomervakantie zitten. Dus dat is wel weer heel erg lekker. Komend weekend belooft het ook warm te gaan worden. Niet de beloofde 30 graden, maar zo'n 6 à 27 graden. Ik zeg helemaal prima. Tot 5 uur de middagshow, onderweg naar het weekend en de Vrijmieboom. Met Calvin Harris, Potion komt eraan. Na Katy Perry, dit is Part of Me bij Centraal Plus.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, Potion en ook Katy Perry met Part of Me. Die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar, Centraal Plus. Gisteravond de laatste raadsvergadering in Zoeterwoude onder leiding van burgemeester Fred van Tricht. Aankomende dinsdag, dan is het 14 juli, dan gaat hij officieel stoppen. Dan zwaait hij af als burgervader voor Zoeterwoude. En gisteravond, onder andere, werd er een motie ingediend. Dat werd gedaan door PZ, door Mike van S. En die motie die ging over vlaggen. Hij wil namelijk specifiek 2 vlaggen in de raadzaal hebben. En na afloop heb ik eventjes met hem gepraat over waarom hij dat wil en om welke vlaggen het dan precies gaat.
1: We gaan het hebben over vlaggen. De Nederlandse vlag en de Zoeterwoudse vlag. Er is een motie ingediend en die motie is aangenomen. Wat is de reden dat die vlaggen moeten komen te hangen in de zaal?
2: Ten eerste was het voor mij al een lange tijd een stille wens. Omdat ik zoiets had, nou een Nederlandse en een Zoeterwoudse vlag. En zeker de Zoeterwoudse vlag is wel iets wat hoort in een raadzaal in Zoeterwoude. Ik vind het ook mooi dat het de eerste motie is in een nieuwe periode die ook raadsbreed aangenomen wordt. Dus daar ben ik stiekem ook wel een beetje trots op. Maar ik vind dat iedere raadzaal wel gewoon een Nederlandse en een vlag van de gemeente moet hebben. Ook gewoon omdat er gebeuren vaak belangrijke dingen in een raadzaal. Er worden besluiten genomen. En het heeft niet alleen ceremonieel karakter. Maar ook gewoon, het wordt getrouwd in een raadzaal. Dus het geeft wel een bepaalde sfeer. En ik mis dat in onze raadzaal.
1: Geeft het verbinding?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ik denk toch, voor veel mensen als ze binnenkomen in een raadzaal. De meeste raadzalen zijn best wel imposant en best wel groot. Die van ons is ietsjes kleiner. Maar ik denk toch wel dat als je binnenkomt in een raadzaal. En er staan een hele mooie Nederlandse vlag en een Zoeterwoudse vlag. Dat dat toch wel misschien ook wel een beetje trots maakt. Ja, ik denk het wel.
1: En wanneer kunnen we dan die vlaggen gaan verwachten in de raadzaal?
2: Nou, zoals er door de burgemeester al was gezegd, er was al enigszins wat voorwerk gedaan. Dus als het goed is, hoop ik misschien nog wel dat het de speciale raadsvergadering met de burgemeester dinsdag, dat ze er misschien wel staan.
0: En meer nieuws, onder andere uit Zoeterwoude, maar ook al het nieuws uit Voorschoten, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl.
3: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: when.
1: Chef Special, If Not Now Then When en de plustrack De Bouwsa en Lose Myself. Morgen een nieuwe plustrack die gaat gekozen worden in de 30 rond 7:15. Het is de middagshow met Superstar. Dit is

0: The Weeknd, Dancing in the Flames en Roxy Dekker. Ja, ik vertelde je gisteren al best wel een bijzonder verhaal. Teddy Swims is dus fan van onze eigen Nederlandse Roxy. Simpelweg omdat hij zegt, ja weet je, ik vind het een leuke dame, ze maakt leuke liedjes en ze is ook nog eens mega enthousiast. Superstar, die hoorde je bij Centraal Plus met zometeen de tv-update. Ook Jonas Blue, Edge of Desire komt eraan. En Little Bit of Love van Tom Grennan, na weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig. Noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje. Maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het hartstikke druk op de weg deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we daar onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk stond een auto in brand. Die moet alleen nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur inmiddels. De A4 Den Haag-Rotterdam voor het Ketelplein 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en het Terbrechtseplein een kwartier oponthoud met 6 kilometer file. En de A20 tenslotte Gouda richting Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. 20 minuten extra reistijd en 5 kilometer file. En al deze vertragingen hebben te maken met de afgesloten A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love en Edge of Desire. Het is een dikke hit in de 30 van Centraal Plus.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vrijdag, het is 10 juli 2026 en vanaf 5 uur, het is immers vrijdag, dan is het tijd voor de Vrijmibo met gasten in de studio. Arno nog lekker een weekje op vakantie, maar Michael is er. Ik weet dat Sean er is, Tijmen en misschien dat Michel ook wel aanschuift. Tot 7 uur zijn ze bij je met gezelligheid en om dat weekendgevoel een beetje bij je over te brengen. En dan vanaf 7 uur Joyce met het weekoverzicht, het nieuws van de afgelopen 7 dagen en natuurlijk ook de uitslag van de poll van deze week. En dat kan je allemaal gaan bekijken op tv en ook online natuurlijk via de nieuwsapp en centraalplus.nl en via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Is dit Last Frequencies?

Natasha Bedingfield en These Words. En ook Live It All, de nieuwste Last Frequencies bij Centraal Plus. De middagshow met nu Franstalig, met Regimes.

0: Jim en Je met Tieren. Ja, en over Frankrijk gesproken, gisteravond de wedstrijd Frankrijk-Marokko. Om 10 uur was de aftrap en uiteindelijk heeft Marokko verloren met 2-0. De Fransen hebben gewonnen en zij gaan dus door naar de halve finale. Dan horen ze wederom tot de beste 4 van de wereld. Gisteravond was er wat bijzonders in Leiden op het terrein van Lugdunum. Zijn namelijk 1000 mensen bijeengekomen om die wedstrijd op een groot scherm te gaan kijken. Onder andere een idee van wethouder Abdelhak Djermoumi. En vanmorgen in de ochtendshow hebben Mark en Rabin aan de wethouder gevraagd. Hoe was het eigenlijk gisteravond?
1: Gisteravond, de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko, die was in Leiden te zien op een groot scherm. Het was namelijk te zien op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum aan de Oegstgeesterweg. Dat was eigenlijk in allerijl in elkaar gezet.
2: Ja, in 2 dagen ongeveer kwam het idee op. Is het volgens mij een beetje in elkaar geflanst, zou je willen zeggen. Maar uiteindelijk is volgens mij gewoon alles helemaal op orde geweest.
1: Ja.
2: En is daar om 8 uur wat begonnen. Om 10 uur werd de wedstrijd gespeeld. En het is niet even goed afgelopen, helaas, voor de Marokkaanse fans.
1: Helaas niet, want het werd 2-0 in het voordeel van Frankrijk. Dus 0-2 is het dan, denk ik. Ja. Iemand die nog veel meer van voetbal weet en van wat er gisteren plaats heeft gevonden, is wethouder Abdelhak Djermoumi. Meneer Djermoumi, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Mark. Ja, hi.
1: Toch even de eerste vraag. Een beetje de voetbalvraag ook. Hè? Welk gevoel gaat er door u heen?
3: Teleurstelling natuurlijk door de uitslag van de wedstrijd. Maar eerlijk gezegd, ja, Frankrijk is gewoon echt een heel goed team met heel veel sterspelers. Nou, dat heb je gisteren natuurlijk ook wel gezien. Zo'n Mbappé, Olise, Dembele, ja, dat zijn gewoon topspelers. En Marokko miste er gewoon, denk ik, te veel om echt goed weerstand te bieden. De keeper heeft het geprobeerd en heel goed gedaan. Maar desalniettemin, ik denk dat Frankrijk gisteren terecht heeft gewonnen. Maar de avond zelf, ja, dat was voor ons hier in Leiden gewoon echt een bizar mooie avond.
1: Ja, ik lees op onze website centraalplus.nl dat ongeveer 1000 supporters waren. Ik zie ook een foto. Ja. Het was echt druk.
3: Het was echt heel erg druk. En zoals jullie al zeiden, we hebben dit in ongeveer 2 dagen, 2,5 dag georganiseerd. Met heel veel vrijwilligers, ondernemers, de gemeente Leiden die echt een superrol heeft gespeeld. Ambtenaren die gewoon echt eigenlijk alles hebben neergegooid om dit mogelijk te maken. Nou, en daar ben ik wel heel erg trots op dat gewoon zo is gegaan. Maar niet alleen tijdens het evenement, maar ook na afloop hebben de mensen vanuit de wijken en de organisaties vrijwilligers betrokken hierbij. Dus en er waren hele korte lijnen. Nou, iedereen was echt na afloop. Hebben we denk ik nog iets van 1,5 uur op het terrein gestaan. Om gewoon even na te praten en te genieten van beste mensen. Dit is echt Leiden. En dit is wat we met elkaar hebben bewerkstelligd. En bijna alleen maar complimenten van mensen die daar aanwezig waren.
2: Ik kan me ook goed voorstellen dat het misschien wel een beetje een rollercoaster is geweest. Als u nog even terugdenkt aan die eerste helft. 0-0, penalty gehouden van Mbappé. Dan denk je toch van, dit kan gewoon. Het kan gewoon. Ja. En dan komt die tweede helft waarin dan vanaf 60 en 66 toch wel echt duidelijk wordt dat Frankrijk heel anders in gaat zitten. En dan uiteindelijk inderdaad dan toch de eindstand van 2-0. En hoe is dan die balans tussen de teleurstelling van, maar dan toch ook de trots op dit evenement?
3: Nou ja, nogmaals. Kijk, ik denk wellicht dat mensen toch al een beetje natuurlijk hadden rekening gehouden. Tuurlijk, je blijft positief en je denkt het kan. Hè? Dus wellicht had je hem tot de penalties kunnen rekken en dan misschien toch gokken op die penalties. Maar aan de andere kant, ja, mensen en de Marokkaanse gemeenschap, dat zijn allemaal voetballiefhebbers. Hè? De jongeren waren er, vrouwen, mannen, oud, jong. Iedereen heeft een beetje verstand, ja. En dan weet je tegen wie je aan het voetballen bent. Mm. En dat is Frankrijk. Dus in die zin was het misschien heel onbewust een beetje ingecalculeerd van de mensen. Van nou, als we dan mogen verliezen, dan maar tegen Frankrijk.
2: Ja, precies.
3: Bij de vreugde, bij die penalty, ja, dat was prachtig. Iedereen opstaan, muziek erbij, trommels erbij. Brahim de host die iedereen opjutte, dus dat was super. En na afloop moet ik ook weer zeggen, is het ook weer eigenlijk heel geleidelijk. Mensen liepen naar hun auto of de fiets of liepen naar huis. En het was ook trouwens heel mooi, want het terrein moest natuurlijk helemaal opgeruimd worden. Nou, ik denk dat in 30 minuten het hele Lugdunum parkeerterrein was opgeruimd. 500 stoelen. Banken, staantafels, geveegd, Het was echt, nou, als ik erop terugkijk, nou, dan mag je echt als Leidenaren heel trots zijn hoe dat is gegaan.
2: En ik begreep dat u ook tot diep in de nacht nog waterflesjes hebt staan oprapen van het parkeerterrein.
3: Ja, tuurlijk. Ik ben ook gewoon een Leidenaar. En ja, wat dat betreft moet je ook natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dus uiteraard, ja, ik ging ook hekken optillen. Ik ging ook inderdaad bekertjes water opruimen, flesjes opruimen. Maar nogmaals, niet alleen ik, maar iedereen deed dat. Dus nee, dat vond ik helemaal niet raar om te doen. En het was voor mij ook gewoon heel erg raar. Want ik heb ook natuurlijk vanuit de politiek een hele drukke tijd. Dus tot circa 9:15 zat ik in de raadzaal voor de debatten, et cetera. Dus ik heb de jaarrekening nog gedaan. Nou, ik heb daarna het eerste deel van de formatiedebat nog meegemaakt. En 8:15 keek ik naar rechts, naar Peter de burgemeester. Die overigens ook een hele grote rol heeft gespeeld om dit mogelijk te maken vanuit zijn team veiligheid. Ik zei, Peter, de groeten, ik ga naar Lugunum.
2: U moest tussendoor nog eventjes wat wethouderen, maar ja, toen kwam het echte werk, namelijk Marokko supporten.
3: Ja, nee hoor, dus nee. En dat was alle steun voor ook vanuit de collegeleden en iedereen begreep dat. En toen ze mij zagen weglopen, begreep iedereen waar ik naartoe zou gaan. En ik heb geprobeerd een beetje via Instagram en via berichtjes de andere mensen die mij volgen bij te houden en op de hoogte te houden hoe het gaat.
1: En tot slot, hoe is het in de rest van de stad verlopen gisteravond vannacht?
3: Nou, ik kreeg een terugkoppeling van de wijkregisseur van Leiden-Noord. En in de binnenstad is het prima gegaan. Nou, er waren enkele kleine ongeregeldheden, niet noemenswaardig. De politie is echt super prima op de achtergrond gebleven. Het waren voornamelijk de buurtvaders en vanuit de organisatie en vanuit vrijwilligers van de moskee bijvoorbeeld in Leiden-Noord en de mensen van Sol, van het jongerenwerk, ja, die daar de grootste rol hebben gespeeld. Er was wat vuurwerk wat ik heb begrepen. En weet je, natuurlijk, ja, er komen bizar veel mensen op af. Maar wat ik heb begrepen, is het eigenlijk gezien de situatie en gezien ook natuurlijk als je dit vergelijkt met steden als Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, waar ik toch helaas lees dat het op sommige plekken toch weer uit de hand is gelopen, is dat hier super, super gegaan. En ja, dat hele kat-en-muisspel, wat natuurlijk sommige jongeren prachtig vinden om te doen, is eigenlijk niet ontstaan. En dankzij nogmaals de vele vrijwilligers die daar een grote rol hebben gespeeld.
1: Kijk, wethouder Abdelhak Yamoumi, dank voor de reactie. En toch nog, ondanks de uitslag, toch nog nagenieten van een mooie avond. Dank u wel.
3: Zeker, absoluut. Dank jullie wel.
4: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
5: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. In totaal bijna 180 kilometer file in totaal. Het heeft natuurlijk alles te maken met wegafsluitingen door werkzaamheden. Vrijdagmiddag, die sowieso altijd druk is. En ook nog eens de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude Rijndijk stond een auto in brand. Die moet alleen nog geborgen worden. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je ruim 3 kwartier. De A16 bij de Rotterdam voor het Terbrechtseplein. Bij de werkzaamheden bij de A20 een half uur oponthoud. Ook daardoor vielen op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Ketelplein 16 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. A20 zelf, Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein nog eens een half uur oponthoud met 5 kilometer file. En tenslotte valt op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Noordwijkerhout en Wassenaar 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Voor de stoplichten daar doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

Gewoon bijna tijd om naar het terras te gaan. Misschien lekker naar het strand. Of je bent de koffer aan het pakken omdat je dit weekend op vakantie gaat. Medusa, die hoorde je met de vocalen van Dermot Kennedy en Paradise. En Stella Lefty daarvoor, Boston, staat genoteerd in de 30 en is ook een X-plus track. Ja, het is vrijdagmiddag. Alles een beetje aan het afronden. Tijd voor de vrijdagmiddagborrel die zometeen natuurlijk overal los gaat barsten. En ik ben nog een uur bij je met natuurlijk heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Straks dan gaan we het hebben over de opening van een soort van mini-belastingkantoor in Leiden. En ik heb ook de meest actuele tussenstand van de poll en ook de laatste tussenstand. Want vanavond om 7 uur dan gaan we die officieel bekendmaken in het weekoverzicht met Joyce. Purple Disco Machine, Beat of Your Heart komt eraan. Na Stay, dit is Miles Smith.

0: Purple Disco Machine en Beat of Your Heart.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Allerlaatste oproepje voor deze week. Gemeenten die bereiden zich voor op noodsituaties. En dat kan dus echt van alles zijn. Hoe ben jij voorbereid op een eventuele noodsituatie? Dat is de stelling, de poll van deze week. 27% geeft aan, ik heb een noodpakket. 11%, ik heb een noodpakket en een plan en ik zie het wel. Dat zegt 62%. Vanavond is de uitslag en jij kan het percentage nog een heel klein beetje gaan beïnvloeden. Alhoewel, ja, 62% die zegt, ik zie het wel. Dat is bijna niet meer in te halen. In ieder geval vanavond om 7 uur. Dan komt er een nieuwe poll met een nieuwe stelling op onze website. En vanavond is de uitslag. En tot die tijd is jouw stem welkom via de website en natuurlijk ook de nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Is dit Benson Boone?

Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. En ook Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Het is Centraal Plus, de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar die aanstaat. Lekker onderweg naar het weekend en de vrijdagmiddagborrel. Met nu Let's Go, dit is Something.

0: dit gaat dus gewoon nooit vervelen. Ray, Where is My Husband? Eigenlijk een soort van nu al classic. En over 10 jaar dan kunnen we echt zeggen, weet je nog, dat was een hele grote hit eind 2025 en in het begin van 2026. Ook Let's Go uit België en Something, die hoorde je. En zometeen Bruno Mars en ook Sienna Spyro. En vanmiddag is er een loket geopend. Een soort mini-belastingkantoor in het stadskantoor van Leiden. Ik ben daarbij geweest. En waarom het er is en wanneer het geopend is, dat ga je zometeen allemaal horen. Eerst tijd voor weerverkeer en regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje, maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is weer erg druk in het westen van het land. En dat heeft te maken met de vrijdagmiddag drukte sowieso. En natuurlijk de werkzaamheden op de A20 die in de regio Rotterdam veel vertraging en files veroorzaken. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag voor Woerden 15 kilometer met een half uur oponthoud. A16 Breda Rotterdam voor Rotterdam Centrum 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A20 Gouden richting Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur vertraging ook. Dit heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden. En het is druk op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar Centrum bij de stoplichten daar 3 kilometer met zoals gezegd 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Uit de film A Devil Wears Prada 2, Shanna Spyro en Material Lover en ook Just the Way You Are van Bruno Mars bij Centraal Plus. Vanmiddag om 11:15 de officiële opening van een nieuw belastingkantoor om advies te vragen, om wat hulp te krijgen en het moet met name ook laagdrempelig zijn. Ik ben daarbij geweest en ik heb daar een gesprek gehad met Björn Meijer en hij is dan weer de afdelingshoofd van de dienstverlening van de Belastingdienst.
1: De opening van een nieuw belastingkantoor, of moet ik zeggen eigenlijk een soort van inlooppunt?
2: Nou, wij noemen het een steunpunt. En steunpunten zijn locaties eigenlijk binnen een gemeente. Vaak in een stadskantoor of een werkplein van een van de gemeentes waar de medewerkers van de Belastingdienst aan een balie zitten.
1: En wat is dan het grote verschil tussen het grote belastingkantoor en eigenlijk het kamertje waar je hier dus ook met vragen terecht kan?
2: Ja, inhoudelijk niks, want daar zitten dezelfde mensen. Alleen hier zitten we echt dichterbij, in dit geval dan voor de leidenaren en mensen uit de omgeving. En een gemeente is toch soms ook wel laagdrempeliger dan een groot belastingdienstgebouw.
1: Nou, hebben jullie meerdere van dit soort locaties? Om hoeveel locaties gaat het in totaal in Nederland?
2: Nou, wij zitten nu op ruim 40 locaties. Dit is vandaag het 22e steunpunt. En we kijken ook na de zomer nog van, zouden wij nog op meer locaties moeten zitten? Om voor al die mensen die onze hulp nodig hebben, zo dichtbij mogelijk te zitten.
1: Is er ook vraag naar? Want je hebt natuurlijk ook de belastingtelefoon. Wat is daarin het grote verschil?
2: Nou, de belastingtelefoon die behandelt heel veel vragen. Daar komen wel bijna 10 miljoen vragen per jaar binnen. Maar een deel van die vragen die kunnen niet opgelost worden door een simpele vraag of een antwoord. Soms heb je echt met, wij noemen dat dan multi-problematiek of vragen die een relatie hebben met elkaar of echt hulp bij een aangifte nodig. En dan kom je eigenlijk vanuit die eerste lijn, kom je bij ons uit en daar gaan we echt meer de diepte in.
1: En is het dan belangrijk om van tevoren een afspraak te maken of is het echt vrije inloop?
2: Ja, wij zeggen altijd maak een afspraak, want dan weten we ook zeker dat we de tijd kunnen geven die je nodig hebt. Mensen die binnenkomen zonder een afspraak, die lopen dan het risico dat ze dan op dat moment niet geholpen kunnen worden.
1: En als we nu kijken waar we staan, het stadskantoor Leiden, was dat een logische plek om daar dit kantoor te gaan vestigen?
2: Ja, want de steunpunten die we nu aan het openen zijn, die doen we niet alleen vanuit geografische ligging, maar we kijken ook naar data. En daar hebben wij een aantal, je zou kunnen zeggen, parameters. Denk bijvoorbeeld aan betalingsachterstanden, schuldproblematiek, aanmaning die wij versturen. Nou, zo hebben we een x-aantal parameters en daarvan heb ik gezegd, oké, dan is dit gebied, dus het gebied waar we zouden moeten zitten als Belastingdienst.
1: En dan vandaag de opening met onder andere ook de wethouder, Abdelhak Djarmoumi. Hoe belangrijk is het voor een gemeente als Leiden dat dit punt er zit?
2: Ik denk heel belangrijk, omdat uiteindelijk als je kijkt naar de gemeente zelf, maar ook de verschillende maatschappelijke partijen die hier of in huis zitten of hier vaak naartoe komen. We hebben allemaal te maken met dezelfde burgers. En dan is het goed dat je bij elkaar in huis zit, zodat je echt in die warme overdracht zo snel mogelijk die burger kan helpen die vragen of problemen heeft.
1: En bij een groot succes gaan er meerdere van dit soort ruimtes worden geopend of in de regio of misschien wel op deze locatie?
2: Nou, in de huidige tijdsgeest moeten we ook gewoon natuurlijk kijken naar hoe groot is ons personeelsbestand. Dus alle steunpunten die we openen doen we gewoon met onze, zoals ik altijd zo mooi zeg, staande bezetting. Dus het moet ook daar binnen passen. En ik wil ook de eigen medewerkers wel gewoon de rust en ruimte kunnen geven om op zo'n steunpunt te kunnen zitten. Dus daar moet een natuurlijke balans in gevonden worden.
3: Centraal Plus. Meer voor jou, meer.

Zurf en Rita Ora, If It's Not Love, aan het einde van de middagshow. Bijna 5 uur, vrijdag 10 juli. En dat betekent even na 5 de kick-off van jouw weekend en de start van de vrijdagmiddagborrel met een heleboel gasten. Daarnaast is Michel er, Michael is er, Sean is er, Tijmen is er. Ik kan jullie gewoon in vertrouwde handen achterlaten. Gaat gezellig worden tot 7 uur. En ik spreek je graag komende maandag weer. Ik ga weekend vieren en dit is Kingdom of Fair. Je hoort Cameron Whitcomb.

0: ze weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm. En vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt in onze regio hartstikke druk op dit moment, met ruim 150 kilometer file in totaal. Het heeft alles te maken met de drukte sowieso op vrijdagmiddag en ook de vele werkzaamheden in onze regio. Met name de afgesloten A20 zorgt voor problemen bij Rotterdam. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 3 kwartier vertraging en 30 kilometer file. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden nog eens een half uur vertraging en 14 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum 20 minuten oponthoud en 7 kilometer file. A16 Rotterdam Breda. Voor Knoop het Ridderkerk 25 minuten vertraging. En dan valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Water van Marshmallow en Jelly Roll op de vrijdagmiddag van Centraal Plus. En daarmee gelijk, goedemiddag mannen.
1: Goedemiddag.
0: Oh jee, dat gaat al in koor. Heb je dat geoefend? Doe je dat iedereen?
2: Ja, dat kijk je als je gewoon week in week uit met elkaar een programma maakt. Dan ga je elkaar een beetje aanvoelen, denk
0: Juist.
2: Ik.
0: Nou ja, ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag zijn. Zeker, en de luisteraar ook.
2: Want, het is ook wel leuk dat je er vandaag weer bij bent,
1: Michael.
0: Ik begin een beetje onderdeel van het team te voelen nu ook
2: ja,
0: al.
2: Ja, toch?
1: Goed zo.
2: Ja, je zit zelfs in onze groepsapp, dus wat dat betreft.
0: Ja, tijdelijk wel. Ik denk dat ik daar vandaag gelijk weer uit ga. Al die onzinberichten van jou, John, die er tussendoor komen.
2: Ik stuur zoveel berichten.
1: Al die memes. Achter leeftijd, joh. Moet je gaan. Dat is onzin allemaal. Echt.
0: Hey jongens, goedemiddag allebei natuurlijk. En voordat we echt gaan beginnen, wil ik toch even met Tijmen ergens over hebben.
1: Oké dan, met mij zelfs.
0: Ja, want ik vond het eigenlijk best wel hilarisch om hier binnen te komen. Want ik zag jou halverwege die trap een soort van kruipend naar boven gaan.
1: Kruipend?
0: Ja, want... En ik zeg, wat ben je aan het doen? Ja, je had een beetje last van spierpijn.
1: Ja, dat klopt ja. Ja, dat moest je eigenlijk niet hard vertellen. Maar ik ben een beetje bang om de laatste tijd.
0: De laatste tijd zelfs?
1: Ja, een paar dagen geleden naar de sportschool geweest. Dat heeft me aardig goed getroffen, moet ik zeggen.
2: En je was een tijdje niet geweest of zo?
1: Nou, ik had één dag overgeslagen. En zei, nou, ik doe de workout van gisteren. Doe ik bij degene die ik vandaag heb. Dus ik stond zo'n 3 uur in de sportschool echt alleen maar te trainen. En in de avond bedacht ik van, nou, ik ga nog even basketballen. Ik kom er nog wel bovenop. Dus ik had 5 uur lang gesport op 1 dag.
0: En dat was net iets te veel?
1: Een klein beetje.
0: Oké, nou we gaan het er verder ook niet over hebben. Want als we het over sporten hebben, dan krijgt John automatisch spierpijn.
2: Ik voel het gelijk al inderdaad. Ja, dat ze zegt, ja, het is goed dat je dat aanhaakt.
0: Ja, ik ga voor jullie allebei zorgen. Voor jou zijn we vandaag een beetje extra liefdijmen met je spierpijn.
1: Dank je.
0: En voor jou zijn we altijd toch
2: lief. Ik ga eens kijken of ik mijn arm omhoog kan tillen. Want ik moet natuurlijk vertellen wie hier allemaal in de uitzending komen.
0: Moet dat met een hand omhoog? Dat je dan je vinger op kan steken?
2: Ik moet een blaadje pakken en ik heb nu al een spierpijn. Ja,
0: maar wie komen er vandaag allemaal langs?
2: Nou, goede vraag, Mike. We gaan zo praten met Alize van Egmond. Zij is namelijk ambtenaar van de burgerlijke stand. En aanleiding is het nieuws dat de kosten voor een huwelijk per gemeente flink verschillen en dat trouwen in Leiden-Dorp relatief duur is.
0: Oké.
2: Ja, dus daar gaan we, gaan we vragen hoe dat dan komt en wat haar werk allemaal een beetje inhoudt.
0: Ja, een buitengewoon... ik ken de afkorting wel, Babs.
2: Buitengewoon heb ik hier staan. Dat heb ik hier niet staan.
1: Nee. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, denk ik wel.
0: Kijk eens. Ja, kijk. Onze trouwexpert.
1: En dat was jongste ziel, hè? Dat geloof ik er niet.
0: Nou ja, jongste ziel, maar je loopt erbij als een oud ventje nu. Dus op dit moment loop je niet rond als de jongste ziel. Hey, die komt dus de eerste uur. En straks na 6 hebben we ook nog een gast.
2: Zeker. Dan gaan we praten met Martin Ris. En hij komt ons vertellen over de buurtcamping. Dat van 17 tot en met 19 juli gaat plaatsvinden in Park Matillo in Leiden. En dat gaat voor de 5e keer plaatsvinden dit jaar. En het is ook echt wel een geliefde camping. Want alle 125 plaatsen die zijn al uitverkocht. En zelfs voor de vrijwilligers is er al een wachtlijst. Dus het is best wel een populair dingetje, zeg maar.
0: Ja. Ik ben benieuwd wat het allemaal precies inhoudt. Ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Maar dat gaan we straks hem van het lijf vragen.
1: Ja, zeker. Ja. Klinkt al goed in ieder geval.
0: Ja. En als er 125 plekken al weggegeven zijn, moeten ze misschien niet gaan kijken voor iets groters.
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ja.
0: Maar laten we niet te veel vooruitblikken. Laten we gewoon in het nu gaan leven. En beide vrijmieven hoor natuurlijk ook iets heel belangrijks.
3: Centraal Plus vrijmiebo. Straatplaat.
1: Dat klopt.
0: En dat is de straatplaat.
2: Jij bent aan de beurt.
0: Ja, nou dat is grappig, want dat zei ik net tegen Tijmen. Ik heb de straatplaat voorbereid. Huh, maar ik wil toch aan de beurt? Hij heeft er nu ook eentje voorbereid.
1: Ik heb er ook eentje voorbereid, dat klopt. Ik was gewoon even voor de zekerheid dat jij natuurlijk een invaller bent. Ja, ik weet niet of jij het weet wat de volgende maand is.
0: Nu voel ik me nu gelijk al geen onderdeel van het team meer. Hè?
2: Kijk, we roeleren altijd.
1: Ja,
2: toch?
1: Maar dat weet hij niet.
2: Vorige week was ik aan de beurt. Dus dan is nu, normaal gesproken, Arno. Dus
1: tenzij
2: dan is,
1: zo gaat.
2: Nee, maar we doen altijd de andere kant op. Dus dan is nu Michael. Volgende week ben jij dan weer aan de beurt. Want anders zou ik volgende week weer aan de beurt zijn.
0: Ja, bij deze dan is het beslist. Ik ga de straatplaat doen. Mijn dingetje. Maar dan mag jij Tijmen uitleggen wat het precies is.
1: Oh, nou de straatplaat is voor de 6 regio's van vorige week geleerd. Die we hebben, gaan we een straat koppelen aan een plaat. / artiest, / allebei. Dus de bedoeling is dat jij nu, Michael, deze week een straat uitkiest en die koppelt met een bepaalde betekenis aan een plaat. En daar ga je tips van geven.
0: Ja, nou ja.
2: En welke regio's zijn dat dan?
1: Ja, voor mij was het Leiden-Leiden-Dorp, Wassenaar, Oostgeest.
0: Jij zit nu een beetje te plagen, jij, hè?
1: Voorschoten en Zoeterwoude.
2: Ja, we hebben een beetje een wedstrijdje wie het iedere week het snelste op kan noemen.
0: Oh, dat is ook een item.
2: Dat wist jij misschien nog niet.
0: Nee, die hebben vorige week hebben die dan even overgeslagen. Maar wat is jouw poging?
2: Ik kan het vaak sneller, denk
0: nou,
2: ik.
0: Laat maar
1: oh, kom maar op.
2: Leiden-Dorp, Voorschoten, Oesgeest, Zoeterwoude en Wassenaar.
1: Opa, ja, dat was wel sneller, denk ik.
0: Ja, dat was wel sneller. Nou, 1-0 voor John. hou die vibe vast, want jullie mogen gaan raden met die straatplaat. Maar de luisteraar natuurlijk ook.
2: Ja.
0: En stel, ik ben nu aan het luisteren en ik heb gelijk bij zometeen bij de eerste hint weet ik het al. John, wat moet ik dan doen?
2: Dan mag je mailen naar redactie@centraalplus.nl. En degene met het goede antwoord, die kan een leuke prijs winnen. Namelijk de Vrijmibo boterkoek. En leuke Centraal Plus gadgets. En wie wil dat nou niet?
0: Nou, inderdaad. Ja,
1: dat is wel
0: iedereen. Er worden hier wel even prijzen weggegeven.
2: Zeker, ja.
0: Zo, hé. Oké, nou dan ga ik beginnen met de eerste hint.
2: Vertel.
0: En mocht je het dus al weten, kan je mailtje naar redactie@centraalplus.nl. Mochten jullie het weten, mag je het gelijk al tegen mij zeggen.
1: Oké.
2: Okay. Oh. Oké, nou, kom maar op.
0: De eerste hint. We zoeken een straat in Leiderdorp.
1: Leiderdorp, ik weet het al.
2: Nou, dat scheelt wel een hoop in ieder geval.
0: Ja, hè? En? Weet je dat?
1: Oh, ik was even aan het bluffen.
2: Is het hier vlakbij?
1: Oh, dat is een hele goede
0: vraag. Nee, we gaan niet doorvragen. Het is geen hints.
2: Ik kan proberen.
0: De eerste hint vandaag. We zoeken een straat of gebied in Leiderdorp.
1: Of gebied.
0: Wil je een tweede?
2: Een gebied in Leiderdorp.
1: Er zijn gebied erbij, hè? Ja.
0: Oké, tweede dingetje erbij. De naam doet denken aan de natuur.
1: Dus eentje van een gebied. We moeten iets van een gebied zoeken.
2: Ja, het is gebied.
1: Dat moet wel.
2: Ja, een gebied in Leiderdorp.
0: Hoeft niet.
2: Het hoeft niet, maar waarschijnlijk wel.
0: Hoeft niet, kan wel. Ja.
1: Zoek maar op internet, John.
0: Nee, we gaan niks opzoeken op het internet. Je gaat het zelf bedenken.
1: Jammer.
0: dit is, okay, nu is weer jonge time, hè? Gewoon, we weten zelf niks meer. We gaan alles opzoeken. ChatGPT. Hey jongens, we gaan een hele leuke show van maken. We zijn er vandaag tot 7 uur. Met zometeen natuurlijk een officiële Babs in de uitzending.
2: Ja.
0: Maar eerst nog wat muziek. Ariana Grande staat klaar.

0: Ariana Grande met One Last Time en daarvoor nog Harry Styles met American Girls op de vrijdagmiddag van Centraal Plus. En trouwen is bijna in alle gemeenten duurder geworden. En ook in onze regio lopen de tarieven flink uiteen. Vandaag kijken we niet alleen naar de kosten, maar vooral ook naar de persoon die een huwelijk onvergetelijk maakt. Trouwambtenaar Alize van Egmond uit Leidendorp, welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, en eigenlijk gewoon gelijk de eerste vraag knal ik er gelijk eventjes in. Ik dacht, we kunnen hier mee eindigen, maar ik wil in ieder geval wel een bepaalde zekerheid.
1: Ja.
0: Want John en Tijmen hebben een bepaalde liefdesverklaring aan elkaar afgegeven.
1: Ja.
0: Is het mogelijk om zo meteen aan het einde hun nog op een bepaalde manier even te connecten, zeg maar?
1: Oh, zeker. Dat kan zeker. Ja hoor, voor de radiowetten, ja.
0: Ja. Oké, okay, nou,
2: dat is ook geldend dan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, binnen de radio.
1: Is ook nagedacht.
0: Ja, okay. Nou, helemaal goed. Gaan we dat zo meteen doen?
2: Tijmen kijkt er echt naar uit, zo te zien. Dat vindt hij heel leuk.
3: Ach, jongens.
1: Ja, misschien moet het maar positief blijft, Tijmen.
3: Ja, het is hartstikke positief allemaal. Zeker.
2: Zit je voor, voor altijd aan me vast?
3: Fijn, heel fijn.
0: Dat is toch een mooi vooruitzicht, Tijmen. Hey, de reden dat we jou hebben uitgenodigd is... trouwen is in het nieuws gekomen.
1: Ja, klopt.
0: De prijzen, ja, die verschillen onwijs per gemeente. Kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja, daar kan ik wel iets over vertellen. Het ligt dus echt aan de gemeente zelf om te bepalen wat de gemeentelijke leges zijn voor een huwelijk. En leges zijn de kosten, zeg maar, die daar mee gemoeid gaan. En dat is eigenlijk verschillend wat de reden daarvoor is. En dan moet je eigenlijk bij de gemeente zelf eigenlijk vragen, wat maakt nou dat je nu ongeveer 10% tot minstens 50% die leges omhoog hebben gegooid? Nou, en dat heeft alles te maken met dat de kosten moeten gedekt worden. En ja, sommige gemeenten hebben dus al jarenlang een vast tarief gehad voor het partnerschap of het huwelijk sluiten. En die hebben het nooit verhoogd. Nou, we weten allemaal, het leven is gewoon wat duurder geworden. Inflatie. Ja, dus ook zij hebben op een gegeven moment gedacht, ja, we moeten kosten dekken. En laten we dan nu kiezen niet voor belastingen, maar om de huwelijksvoltrekking, zeg maar.
0: Daar ja, want een huwelijk van is al niet duur genoeg.
1: Ja, je kan het net zo gek maken als je het wil natuurlijk. Hè? Maar ja, er zit wel eens een prijskaartje aan vast.
2: Maar
1: ja, dat klopt.
2: Zou jij het logisch vinden als er landelijk één lijn in komt?
1: Vind ik een hele goede vraag. Gelieve wel. Laten we zo zeggen, want er zijn... Ja, bij elke gemeente zijn er verschillende regels als het gaat niet om trouwen aan zich. Maar wel bijvoorbeeld wat ik als BABS, als buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand, betaald word, zeg maar.
2: Ja.
1: En daar, ja, Tijmen vroeg net al even van, is het een fulltime baan? Nou, kun je vertellen, als je voor een gemeente werkt als BABS, daar kan je niet van leven. Dat doe je eigenlijk gewoon puur omdat je het heel leuk vindt. Een soort liefdewerk, oud papier, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Maar op dat stukje zou ik zeggen, ja, daar mag echt wel landelijk een regelgeving voor komen.
0: Ja, nou, gewoon één lijn in trekken.
1: Ja,
0: gewoon,
1: ja, dat, ja, duidelijkheid voor al die bruidsparen die willen trouwen.
3: Maar
1: ja,
3: zijn deze prijzen dan in relatief, zeg maar, hoger gestegen dan de rest van alle andere prijzen, zeg maar?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag die je eigenlijk nu stelt.
2: Het verschilt misschien per gemeente.
1: Ja,
3: dat zal inderdaad. Ja.
1: Want in het artikel eigenlijk wat van de week geplaatst is, zag je bij de gemeente Wassenaar. Die hebben het volgens mij met ruim 50% verhoogd.
3: 50%?
1: Minstens 50%.
3: En dat is allemaal uit kosten van dingen die gedekt moeten worden uit zo'n ceremonie, zeg maar. Dus gas, elektra, licht, ik weet niet al wat er allemaal gedekt
1: wordt. Ja, wat er allemaal onder valt is natuurlijk net precies wat je zegt. Dus de trouwlocatie die wordt aangeboden, de administratieve romslomp, om het even heel plat te zeggen, zo, die ermee gemoeid gaan. Ja, die moeten gedekt worden. De ambtenaar, dan ongeveer 100ste deel daarvan. En de trouwakte en dat soort dingen. Ja, dat valt daaronder. Maar een gemeente mag dus zelf bepalen, want dan heb ik het over de kostendekkend, eigenlijk over alles wat binnen een gemeente valt. Komt het uit belastingen? Komt het uit deze leges? Ja, en hoe die verdeling is. Dat mogen zij zelf.
0: Ja, en daarom waarschijnlijk dus ook de verschillen qua prijs.
1: Juist.
0: Nou, hebben we nu eigenlijk wel een beetje al genoeg over gehad, vind ik. Want ik wil eigenlijk meer gaan inzoomen op jouw rol als BABS.
1: Dit is heel saai natuurlijk, hè? Maar ja, eigenlijk is het heel leuk.
0: Het is wel een vrij mibo, toch? Het moet wel een beetje, vrolijk, een beetje gezelligheid.
2: Zeker.
0: Nog eventjes gewoon terug naar het begin. Want wat houdt precies jouw rol dan in tijdens een huwelijk?
1: Ja, dit is eigenlijk gevarieerd. Het gaat natuurlijk om het ja-woord. En bij een partnerschap, dat weten heel veel mensen niet, gaat het om het tekenen van de akte. Dus daar zit al een verschil in. Maar het leuke van mijn job is dat ik bij de mensen thuis kom, hun persoonlijke verhaal ophaal. En daar mag ik, zeg maar, een mooi, nog mooier verhaal en iets persoonlijks van maken. En dat te horen brengen tijdens zo'n ceremonie. Dus daar ben je al eigenlijk best wel wat uren mee kwijt. En natuurlijk gewoon het schrijven van die speech. Dus er komt wat meer bij kijken dan dat je alleen maar zegt... joh, Lies, kan je ons trouwen? Dat kan ook. En dan kom ik gewoon opdraven en dan doen we gewoon even het ja-woord.
0: Ja, dan nog een verplichte riedeltje. Maar eigenlijk zit er dus ook een soort speech zit erbij. Ja. Nou ja, je praat er heel enthousiast over. Ja. Hij wordt, neem ik aan, vaak ook heel enthousiast ontvangen. Maar ik heb ook wel eens gehad dat mensen achteraf zeiden van... ja, daar raakt je toch net niet helemaal de goede snaar.
3: Oh, dat moet pijnlijk
2: gevoelig
3: zijn
2: punt of zo.
1: Heel gevoelig. Ja. Ja? Nou, ik mag een beetje afkloppen gelukkig.
0: Ja, we hebben dat een houten desk. Dus dat
1: ja, dat is mij nog nooit echt overkomen.
3: Laten we dat zo houden trouwens.
1: En, maar goed, ik ben ook mens. Dus het kan natuurlijk een keertje voorkomen. Want het blijft natuurlijk... Ja, je kan het maar één keer goed doen.
0: Ja.
1: En je probeert natuurlijk in een gesprek van 1,5 uur... probeer je natuurlijk net de kern eruit te halen. En tuurlijk zal er wel eens wat gezegd zijn waarvan ze dachten... nou, dat klopt niet helemaal. Maar dat hebben ze dan niet onwijs tegen mij gezegd.
2: Maar dan heb je ook wel gelijk al, als je binnenkomt bij iemand... al misschien een indruk van wat voor mensen je tegenover je hebt? Of?
1: Ja, en dat vind ik zo leuk, want ik kom graag bij de mensen thuis. Want dan zijn ze in hun natuurlijke habitat, ja, om het zo maar te zeggen. En dan zijn ze wat vrijer. Dus er komt ook best wel wat boven tafel. Denk, nou, misschien moet ik dit niet in de ceremonie vertellen.
2: Ja, ja.
1: Maar dat is wel het leukste. Maar,
0: of misschien juist wel.
1: Ja, sommige dingen juist wel. Maar,
2: maar mag je ook nee zeggen tegen een stel? Tegen een verzoek om mensen,
1: ja,
2: te trouwen?
1: Dat mag. Er zijn natuurlijk ook wel uitzonderingen. Als ik een stel tegenover me heb waarvan ik denk... dit zit gewoon echt niet goed. Maar dan moet je ook bijvoorbeeld denken aan uithuwelijken.
2: Ah ja, ja.
3: Dan maar mag je zomaar zo'n knoop doorhakken dan? Dat mag dan niet zomaar eigenlijk.
1: Ik mag dan, zeg maar zeker in het voorgesprek, mag ik zeggen van... ik denk dat dit hem niet gaat worden. Ik mag er ook een nachtje over slapen en zeggen van... ik voel die klik niet of nou een andere reden. Maar dat kan ook zelfs nog tijdens de ceremonie. Ik heb het nooit meegemaakt, maar we hebben het wel eens een keer meegemaakt... een directe collega van mij, waarbij een bruid alleen maar gehuild heeft... en niet van geluk tijdens de ceremonie. En dan moet je de ceremonie wel stillen.
2: Ja, ja.
1: En vragen wat er precies aan de hand is. En apart nemen.
0: Oh,
1: en als zij dan...
0: Lijkt me wel verschrikkelijk.
3: Ja, ja, zeker.
1: Ja, ja, dus ik sta daar ook echt iets wezenlijks te doen. Hè?
0: Ja.
1: Dus het is wel in naam der wet om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik moet dus ook bepalen of iemand dus wilsbekwaam is. Want ik trouw bijvoorbeeld ook... en gelukkig doe ik dat niet al te vaak... maar mensen die dus bijvoorbeeld nog maar 24, 48 uur te leven hebben... en nog een laatste wens in vervulling.
3: Dus het was gebeurd? Maar
1: ja, ik heb het dit jaar mogen doen. En hoe zwaar dat ook is, het is fantastisch om het te
0: doen. Ja, het lijkt me heel heftig en heel intens.
1: Ja, ja, dat is heel intens. Je komt dan ook, ja, dat kan in het ziekenhuis zijn. Dit was toevallig bij mevrouw thuis. En zij hadden nog die laatste wens. En deze mevrouw was echt heel erg ziek. Maar dan is het ook mooi dat daar de naasten bij zijn... Ik ben daar dan niet in toga. Je probeert dat veel persoonlijker te maken. Ik zit dan ook naast iemand. En dan hou je het ook heel kort. Want je kent die mensen niet. Ik word opgeroepen. Het is vaak binnen 48 uur.
3: Is er tempo achter dan, denk ik dan?
1: Er zit ook wel wat tempo achter, dat klopt. Ja, zeker weten. Maar je doet dan even een korte inleiding. En dan ga je naar het ja-woord.
0: En is dat dan ook misschien wel een van de meest mooie momenten die je hebt meegemaakt? Want kijk, er zijn natuurlijk... Eigenlijk is het een soort aaneenreiging van mooie momenten natuurlijk. Ja. En is misschien moeilijk kiezen. Maar hier zit toch wel een bepaalde urgentie zit er, zeg maar, bij.
1: Ja, voor nu, voor dit jaar, kijk ik daar met heel veel genegenheid. En toch enigszins plezier. Want dat was er ook op dat moment. Kijk ik daarop terug. Maar er zijn zoveel mooie en leuke en grappige momenten te benoemen, zeg maar. Maar dit is wel eentje voor in de boeken.
0: Nou ja, laten we gelijk even inhaken op dat grappige moment. Want ik denk wel dat het ondertussen tijd is geworden dat Sean en Tijmen hier zo...
2: Is het al tijd of nu al? Ja,
0: ik vind het wel tijd dat jullie elkaar even... Nou ja, ik weet niet of het gelijk kust de bruid is. Ik hou me daar even van afstand van.
1: Tijmen wordt opeens heel zenuwachtig.
3: Ja, nu. Ik moet naar de wc geloof ik, zeg maar.
0: Je bent net bekwaam genoeg. Dus helaas, dat gaat hem niet worden vandaag. Maar kunnen wij hier ter plekke een mooie radiohuwelijk gaan starten?
1: Doen. Ja, laten we dat doen. Jullie blijven nu nog even zitten waar je zit.
2: Ja?
1: Maar kom goed. Tijmen, ik ga jou als eerste gewoon de trouwvraag stellen.
3: De trouwvraag zelfs?
1: En ja, de trouwvraag, want dat hoort erbij. Mm. En zolang het maar geen nee is.
3: Okay. Ja.
1: Want anders moeten we het gelijk stoppen en dat is gewoon niet leuk.
3: Okay.
1: Maar als het maar positief is. Dus met heel mijn hart mag. Of ja, natuurlijk. Dus als dat maar.
2: Maar eigenlijk is hij nu een beetje uitgehuwelijk, toch? Als ik het goed begrijp. Want voor mij heeft hij niet heel veel zin. Maar. Auto wel?
1: Okay.
3: Ik vraag me alleen nog over Ninja te kijken. Dan krijg ik het even klappen, zeg maar.
1: Oh, goed, oh, dan geef ik je zo mijn kaartje, doen we nog eens een keer over met je vriendin. Komt helemaal goed. Deal. Kijk, helemaal goed.
0: Nou, het moment is daar.
1: Het moment is daar. Simon, neem je aan tot je radiomattie voor het leven, John, en verklaar je getrouw alle plichten te vervullen die de radiowet aan deze bijzondere staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord?
3: Uiteraard, ja.
1: Kijk, dat is mooi.
0: Oh, en wat een geluk en wat een tranen in zijn ogen.
2: Oh. Ik raak helemaal ontroerd hiervan.
1: Ja, hè? Wat een emotie. Ja. Nou, aan jou de vraag, John. Oh, ja, natuurlijk, want anders gaat het niet gelden. John, neem je aan tot jouw radiokameraad Tijmen. En beloof je getrouw alle plichten te vervullen die de radiowet aan deze bijzondere staat verbindt. Wat is daarop jouw antwoord?
2: Ja.
1: Mooi, want dan verklaar ik deze twee namens de radiowet als zeer buitengewoon ambtenaar.
0: Zeer buitengewoon.
1: Juist. Van Centraal Plus dat jullie aan elkaar zijn verbonden.
2: Kijk.
3: Hoppa. Hey.
0: Nou, en ik denk dat dit een perfect mooie afsluiting is van een bijzonder interview. Alice, dank je wel. En speciaal voor John en voor Tijmen, het vers getrouwde koppel. Ik een heel mooi liedje eigenlijk. Ik haat hem voor jou.
1: Hey.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje, maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
2: Ja, mooi weer dus op komst, maar ja, het is misschien wat minder mooi als je in de file staat.
3: Nou, inderdaad. En op de A4 is het aardig raak.
4: Ja, dat geloof ik graag met die autobrand, ja.
2: Ja, nou ja, dit is een beetje. Hiervan weet ik wel. Dit is een wekelijks terugkerend ding. Maar John, tijd voor de Johnny's File Show.
3: Start er maar in.
2: Oh ja, dat, ja, die, misschien handig. Ja, dat is inderdaad wel even een dingetje, inderdaad.
3: Je had hem nog niet klaarstaan.
2: Ja, tuurlijk.

0: Lekker man.
1: Kijk nou toch eens gelukkig. Ja, ja, hij is zo gelukkig.
0: Nee, goed. Even ter zake. De A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Ter hoogte van Den Haag-Zuid en Den Haag-Ieperburg. Een file van 4 kilometer met een vertraging van 4 minuten. Dan hebben we nog op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Hebben wij een file tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Daar is een file van 5 kilometer met een vertraging van 3 minuten. En ook tussen Amsterdam en Den Haag op de A4, tussen Roelofarensveen en Leidschendam, een file met stilstaand verkeer. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook die start dus dicht. De vertraging bedraagt op dit moment plus 34 minuten en de filelengte is 18 kilometer.
2: Hoppa!
0: Zeker. En dan hebben we nog tussen Amsterdam en Rotterdam, ook op de A4, tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid, een file van 5 kilometer met een vertraging van 5 minuten. En dan ga ik door naar de A44. Want ook op de A44 hebben we nog file tussen Amsterdam en Den Haag. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen naar de A4 richting Amsterdam.
2: Ja, naar de A4, hè?
0: Ja, ja, ja. En de afrit Oude Wetering, dat is een file van 1 kilometer. Hier is sprake van langzaam rijdend verkeer. En ook tussen Amsterdam en Den Haag ter hoogte van Leiden richting Wassenaar een file van 3 kilometer. Hier is sprake van stilstaand verkeer en de vertraging is daar ongeveer 14 minuten. En dan had ik er nog eentje op de N434. Dat moet ik er heel even bij pakken. Dat is tussen Wassenaar en Zoeterwoude. Ter hoogte van knooppunt Ommendijk en knooppunt Hofvliet. Een file van 4 kilometer met een vertraging van 13 minuten. En ook stilstaand verkeer.
2: Ja, dat is de tunnel, toch?
0: Ja, de Corbulo-tunnel. Ja.
2: Nou ja, voor iedereen die dus in die blik Polonaise staat. Heel veel succes. En ja, het spijt ons dat het weekend iets langer moet wachten. Maar hoe langer je op iets wacht, hoe mooier het is. En misschien kan dit je een klein beetje helpen.

0: was gelijk aan de beurt voor de straatplaat. En nou ja, dan zoeken we dus een straat of een gebied of een laan of een... wat had jij vorige week ook alweer? Een plein, volgens mij, hè?
1: Graafplein
0: had jij inderdaad.
1: Graafplein,
0: ja. Uit de regio, uit een van de 6 gebieden waar wij dus ja, uitzenden. En aan jullie de vraag, zowel aan jou, John en Tijmen, als de luisteraar. Ja, waar heb ik het nou eigenlijk over? En mocht je een idee hebben, dan kan je mailen naar redactie@centraalplus.nl. En ik ga eerst de tips noemen die ik tot nu toe heb genoemd. En pam pam pam pam. Er komt 1 nieuwe tip bij.
2: Kijk, mooi. Hey. Dan hebben we
0: een hele. Ja?
2: Een goede ook. Of een,
1: ja, wel een beetje een goede tip, ja, hoor. Want,
0: dit zal ik hem anders eerst gewoon even geven voordat je gelijk alweer een oordeel hebt. Ja, een beetje magertjes. Ja. Volgens mij had Tijmen namelijk al een idee.
2: Ik heb zelfs 2 nieuwe ideeën.
1: Ja, oh, klopt. Kijk. We hebben nog verder gezocht inderdaad. Ja.
0: Oké, nou, we beginnen met de eerste tip was we zoeken een straat of gebied in Leiden-dorp.
2: Ja.
0: En de tweede was de naam moet doet denken aan de natuur.
2: Oh, nou dan weet ik het al. Ja, dan heb ik hem wel.
0: Oké. Okay. Nou, dan geef ik nog geen nieuwe tip.
2: Oké. Okay.
0: Kom maar.
2: Sportpark de Bloemert.
0: Sorry, het knopje deed niet, maar...
2: Nee, niet goed?
0: Nee.
1: Niet?
0: Nee.
2: Het zit niet ook niet omheen, zeg maar.
0: Ja, hallo.
2: Of is het nou het gebied waar het om gaat, toch?
0: Sportpark de Bloemert is niet goed.
1: Wat?
0: Dat is...
1: Dan zit het er omheen. Dan zit het er
2: omheen. Moet toch wel? Ja, ja, ja, ja, het gaat om dat gebied in ieder geval.
1: Ja, sowieso.
2: Er is geen ander gebied dat met bloemen te maken heeft, volgens mij. Dus...
0: Nee?
2: Ja, op nou, hè.
0: Ja, ja, maar zullen we dan... even kijken, want dan kan ik wel...
2: Echt, ja. Die pokerface? Vreselijk.
0: Tijd voor de volgende hint?
2: Ja, kom alsjeblieft.
0: Ja, deze hint wordt dan ook extra leuk nu.
2: Oké, dan.
0: In de titel van de plaat staan bloemen centraal.
1: Ja, je zie je.
2: Ja, het moet toch wel.
1: Ja.
2: De bloemen. Ja, zit er al omheen of zo.
1: Een bloemstraat of zo.
2: Ja, ik ga even zoeken inderdaad.
1: Bloemstraat is inderdaad.
2: Even kijken. Want,
0: ja, pak jij die gigantische kaartenmap van je er even bij zo uitvouwen, net als vroeger. Jij hebt dat nooit meegemaakt, denk ik, Tijmen.
2: De kaart?
0: Ja, gewoon zo'n boek. Zo'n straatboek had je dan vroeger.
2: Straatboek? Voor mij nog wel.
0: Nou, dat klinkt niet heel erg overtuigend. Nee, John is ermee groot geworden.
1: Zeker, ja. En ook nog de routeplanners gewoon, hè, op de kaart. Gewoon, ja.
2: Oké, dat is...
0: Ja, daar gaat voor Tijmen de hele wereld over. Ja.
1: Zeker.
0: Hey, gaan jullie nog even verder zoeken? Dus op die routekaartplaat naar de straatplaat van vandaag. En mocht jij weten als luisteraar welke plaat erbij hoort, laat het even weten. Redactie@centraalplus.nl.

Ja, de gigantische hit met Miss California. Dante Thomas hoorde je met Sunshine in My Soul samen met de SOS Project. En zometeen na 6 uur hebben we een hele leuke gast. En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over de straatplaat. Nu Madcon met Begging op Centraal Plus.

0: Tapas Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits is ook in onze regio inmiddels geweest, maar nog altijd bijna 100 kilometer file. De meeste vertraging onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd bijna 3 kwartier. A12 Utrecht-Den Haag. Voor Woerden nog 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook hier was vanmiddag een ongeluk gebeurd. Alle rijstrokers zijn daar ook alweer vrij. A20 tenslotte Gouda-Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein bij de werkzaamheden op de A20. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: tot 7 uur.
1: Ja, dat is toch wel even een mooie intro zo voor het tweede uur, man, hè?
2: Mooi hoor, ja.
3: Zeker weten, ja.
2: Arno met CA is niet normaal.
1: Nee, ja, ik denk dat hier zeker wel even iets in moet gaan doen. Want er zitten allemaal van dit soort leuke dingen toe.
2: Ja, het is wel leuk.
1: En
2: ja,
1: dat gaan we zeker komende uur nog even een paar erin gooien. Ja,
2: zeker doen, Michael, echt.
1: Hey, en dat is niet het enige wat we gaan doen dit uur, John. Want we hebben ook zo meteen nog een gast. Wie komt er langs?
3: Zeker. Hou je mee van kamperen?
1: Vroeger wel.
3: Vroeger wel.
1: Ja.
3: Nu niet meer.
2: Heb je dat ooit gedaan?
1: Nee, ik ben een beetje een soort luxe paard geworden.
3: Ja.
1: Luxe paardje, laat ik het zo zeggen.
2: Juist.
1: Maar vroeger heb ik gewoon 10 jaar lang op een camping in Frankrijk. In zo'n klein 2-persoon steentje gelegen met een luchtbedje. En dan werd je dan, 's ochtends vroeg om 9 uur, werd je daar uitgebrand. Omdat het, standje magnetron binnen was.
2: Ja, dat geloof ik graag.
3: Een beetje toiletrolletje naar de wc, zeg maar.
1: Juist. Ja, we zaten gelukkig wel relatief dicht bij dat gebouw. Dus dat scheelt. Maar,
3: Toevallig gaan we daar ook over praten, namelijk. Want van 17 tot en met 19 juli verandert Park Matillo voor de 5e keer in de buurtcamping.
1: Gezellig?
3: Ja, zeker.
1: Het klinkt gelijk gezellig of zo.
2: Klinkt goed.
3: Ja, en Martin Rist is hier in de studio. Die komt daar ons alles over vertellen.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, het zit wel goed in elkaar. Ik heb net eventjes gepraat met Martin. En het klinkt wel heel goed.
1: Maar je hebt gelijk alweer eigenlijk alles al waar we over gaan hebben. Dat heb jij al.
2: Ik ben van de inside information. Hè? Dat weet je misschien wel.
1: Oké, hou die gedachten vast zometeen. Want dan gaan we het dus hebben over de buurtcamping en hoe gezellig het is.
2: Ja, zeker.
1: Maar eerst...

0: De straat is van vandaag en het is een straat of gebied in Leiden-dorp. De naam doet denken aan de natuur. En in de titel staat de plaat van de plaat staan bloemen centraal. En Tijmen, jij had alweer een suggestie.
1: Ja, weet je, de natuur, weet je, hout. Misschien houtkamp of zo. De houtkamp is natuurlijk een gebied in Leiden-dorp.
0: Ja.
1: Dus John en ik dachten van ja, dat moet dan toch wel een beetje in de buurt komen. Dus de vraag was eigenlijk aan jou. Komt het in de buurt of is het helemaal fout?
0: Dit is wel een heerlijk knopje.
1: Ik geef het wel op, eigenlijk.
2: Ik ook, ik heb eigenlijk geen idee, Mike, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, mocht je als luisteraar wel een idee hebben en zoiets van, ja, John en Tijmen, die zitten even een klein beetje verkeerd te zoeken.
1: Zit de pannenkoeken weer.
0: Deze straat moet het zijn. Het is een straat in Leiden-dorp die doet denken aan de natuur en de titel van de plaat staat Bloemen Centraal. Weet jij welke track het is? Stuur even een mail naar redactie@centraalplus.nl.

0: Spotify. Samen met Snelle met Ik Zing tijdens de Vrij Mibo hier op Centraal Plus. Van 17 tot en met 19 juli verandert Park Matilo weer in de gezelligste camping van Leiden. Tijdens de 5e editie van de Buurtcamping. Het evenement is inmiddels zo populair dat de camping al weken is uitverkocht. En zelfs met een wachtlijst werkt. Bij ons in de studio bij de Vrij Mibo is Martin Ris. Goedenavond. Al weken uitverkocht, dat moet toch wel heerlijk voelen, denk ik.
1: Dat is zeker een supergevoel, ja. Als ik wat dat betreft nadenk aan het verschil van het eerste jaar, waarbij we uiteindelijk maar een stuk of 90 kaarten verkocht hebben, misschien iets minder zelfs nog, waarbij dat echt aan de allerlaatste week gerealiseerd werd, was het nu wel heel erg luxe om vanaf half mei eigenlijk bijna vol te zitten.
0: Ja, was het iets wat je... had je verwacht dat de belangstelling zo groot zou zijn?
1: Nee, absoluut niet. Het was heel grappig. We hebben bij ons in onze wijk Roomburg-Meerburg hebben we een wijkkrant, de Romekrant. En die komt 3 keer per jaar uit. En in de april uitgave stond een artikel over de buurtcamping. En het weekend daarna had ik gewoon 50 plekken verkocht.
0: Nou, dat is een goede advertentie geweest dan, denk ik. Ja, effectieve marketing, om het zo te zeggen.
1: Helemaal fantastisch. We hebben dit jaar ook helemaal geen flyers gemaakt, geen posters gemaakt. Want het was gewoon niet nodig.
2: Maar even voor de luisteraar die het niet kent. Wat houdt het in, de buurtcamping?
1: De buurtcamping is een jaar of 13 geleden, nee 14 al denk ik, ontstaan in het Oosterpark in Amsterdam. Waarbij een aantal jongeren zei, wat zou het nou toch leuk zijn om gewoon te kamperen in je eigen park. Dat is groot geworden. Inmiddels is er een hele provinciale organisatie, dat is de organisatie De Buurt, die dit soort dingen enigszins begeleidt en coördineert. Er zijn inmiddels, ik geloof, 65, 70 buurtcampings per jaar in het land.
2: Oh, in het hele land?
1: Ja, in het hele land. Dus vandaag staat er toevallig een artikel in de Volkskrant over de buurtcamping in Leeuwarden. Maar ze zitten van Leeuwarden tot Middelburg. Dus het is heel gaaf.
0: Ja, het is echt een landelijk ding geworden. Ja. En iedere organisatie is wel op zich als ware, toch?
1: Wij doen het allemaal op zich. Maar we gebruiken de beeldmaterialen, het logo en zo van de centrale organisatie.
2: En dat zijn dan voor de mensen die in die buurt ook wonen?
1: Dat is de eerste, dat is de bedoeling, ja.
2: Ja, ja.
1: We proberen iets te betekenen voor mensen die in een sociaal isolement zitten. Dus we willen mensen een stukje vakantie bieden. Want het is maar 3 dagen natuurlijk, van vrijdag tot en met zondag. Ja. Maar goed, voor mensen die normaal gesproken niet op vakantie kunnen, om mensen uit hun isolement te halen, om ze andere mensen te leren kennen. En daar hebben we een aantal methodieken voor om dat te realiseren.
2: En toch ook een beetje het gevoel hebben van dat je toch even eruit bent.
1: Ja, absoluut.
0: En ik hoor je ook wel zeggen, gelijk methodieken. Het is er wel over nagedacht. Het is niet van, joh, we knallen daar een paar teentjes neer en veel plezier, tot zondag.
1: Nee, we hebben een aantal dingen. Het zijn hele stomme dingen, misschien ook wel leuke dingen. We hebben aan het eind van de buurtcamping hebben een bingo.
0: Altijd gezellig, toch?
1: Altijd gezellig. En we dagen de mensen uit die bij ons op komen kamperen om iets op te schrijven als bingoprijs. In de trant van, ik maak voor jou een appeltaart. Ik ga met jou koffie drinken. Wij gaan samen wandelen. Wij gaan dit doen.
3: Ja, verbindende dingen.
1: Allemaal
3: zeg maar.
1: Dingen die verbinden. Juist. Om ervoor te zorgen dat mensen ook na de buurtcamping elkaar nog af en toe zien. Ja. Dat is één ding wat we doen. En we organiseren nog een reunie ergens in november om mensen weer bij elkaar te halen. Dus op die manier.
0: Probeert eigenlijk groter te maken dan dat ene weekend.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook nog een soort follow-up met de bingo-actie en een reunie.
1: Ja.
0: Maar los daarvan staan er ook ongeveer 30 activiteiten op het programma.
1: Zo, klopt.
0: Je hebt maar één weekend, toch?
1: Ja.
0: Maar dit is helemaal volgestampt.
1: Nou ja, het zijn dingen die naast elkaar kunnen. We hebben bijvoorbeeld een springkus op vrijdagmiddag. Dat gaat daarna gaan zeggen, want anders zuigt het veel te veel kinderen aan.
0: Ja, ja, ja.
1: We hebben een knutseltent waar je kan bezig zijn. Je kunt dakpannen maken voor Romeinse tuin met mozaïeken. En er is een workshop vuur maken. En er is een verhalensessie rondom het kampvuur met liedjes zingen. En we hebben yoga, ouder-kind yoga. Help in het voedselbos. Er komt een ukulele concert worden gegeven op zondagmiddag.
0: Oh, leuk.
1: Op zaterdagmiddag. We hebben line dance clubjes. Er komt een kindercircus. Circus Ravioli. Dat is onwijs gaaf. Dat is één iemand. En die zet alle mensen die op die camping zijn aan het werk. Dus die gaan allemaal jong leren en met ballen gooien. En weet
0: dat is interactief echt.
1: Heel actief. En dan krijgen ze een uur de tijd om dat oefenen. En dan komt er een soort van voorstelling.
0: Van iedereen, zeg maar.
1: Van iedereen, ja.
0: Nou, oh, wat leuk inderdaad.
1: Dat is echt helemaal geweldig.
2: Maar hoe bedenken jullie al die activiteiten?
1: Nou ja, we hebben, zoals ik al zei, een groep beheerders.
2: Ja.
1: Dorothee is degene die verantwoordelijk is voor het programma. En die heeft van dit soort fantastische ideeën.
2: Ja, ja.
1: En we dragen met elkaar ook ideeën aan. Dus ook elk jaar is het weer anders. En groeit het weer. We hebben We hadden 2 jaar geleden een Zeemanskoor. Dat was, vonden ze zo leuk. Vorig jaar is dat niet geweest. Maar dit jaar moest het per se weer terugkomen. Dus dat is, ook dat zijn gewoon leuke dingen.
3: Maar zijn het allemaal ook echt lokale organisaties waar deze activiteiten vandaan komen?
1: Ja, grotendeels
3: voornamelijk wel.
1: Voornamelijk wel. Of in onze eigen wijk. Met uitstapjes van ook buiten de wijk. Maar wel groot Leiden, zal ik maar zeggen.
3: En dat is wel de bedoeling, neem ik aan. Want als je dan voorop wil, is dat wel in de buurt bereikbaar.
1: Ja, liefst in de buurt, ja.
3: Juist.
1: Maar kijk, als iemand uit Zoeterwoude zich meldt bij ons van mag ik komen, want het lijkt me zo leuk, dan zeg ik geen nee. En als iemand uit Leiden erop komt, zeg ik ook geen nee.
3: Juist.
1: En uit de Weerwijk zeg ik ook geen nee. Ja. Ik bedoel, het gaat erom dat je mensen plezier brengt. En het kan toch ook zo zijn dat je, ook als je bij ons in Roomburg-Meerburg woont, dat je contacten opbouwt met mensen die in de Meerwijk wonen. Daar is niks mis mee. Of vlak over de brug in Leiden-Dorp.
0: Nee, het belangrijkste is eigenlijk de connecties bouwen, om het zo te zeggen. Ja. En de buurt wordt daar wel als hulptool gebruikt, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk kijken jullie nog wel een stapje groter.
1: Nou, en wat we vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd hebben, want we proberen dus mensen met een laag inkomen binnen te halen. Dat is altijd ingewikkeld. Mensen hebben toch een soort van gevoel van schaamte daarvoor. En dat is jammer. Maar dat mond-op-mond reclame werkt wel steeds beter. Dus er komen er ook steeds meer. En wat heel erg moeizaam is, is om mensen met een niet-Nederlandse achtergrond naar de camping te halen.
0: Ja.
1: Voor de doorsnee Syriër en vluchteling is natuurlijk kamperen not done.
0: Nee,
1: dat geeft allerlei hele verkeerde associaties. Dus die proberen ook binnen te halen met het idee van, kom dan naar een buurtfestival waar allemaal leuke dingen zijn, waar je met elkaar kan eten, waar je met elkaar kan drinken, enzovoort. Om die ook die drempel te verlagen. En we zijn vorig jaar begonnen met een cultuurtent. We hebben een cultuurtent ingericht. Vorig jaar hadden we in ieder geval Marokko en
0: nog een land.
1: Ja. Nog een land. Ja. En de bedoeling was Sri Lanka.
0: Ah, kijk.
1: En de bedoeling was dat mensen dan dus daar iets laten zien van hun cultuur. Om ook de verbinding naar de wijk te maken.
0: Ja.
1: En de verbinding naar de eigen cultuur.
2: Ja,
1: en,
2: ja, ja.
1: En dit jaar is er een cultuurtent Indonesië en een cultuurtent Eritrea. In Indonesië, omdat er best wel een grote hoeveelheid mensen uit Indonesië afkomstig is bij ons in de wijken. En we hebben bijvoorbeeld in ons buurthuis is elke zondag les voor kinderen uit Eritrea die dan taal en cultuur, eigen taal en cultuur leren. En ook die halen we proberen op die manier naar binnen te halen. Om die verbinding te maken tussen de mensen uit onze wijk en de mensen die andere achtergrond hebben. Want we hebben best wel een grote groep mensen met een niet-Nederlands achtergrond.
0: Ja, nou ja, dat vind ik eigenlijk wel prachtig om te zien. Want in eerste instantie dacht van nou, het is eigenlijk meer een soort gezellige camping, om het zo te zeggen. De buurt klinkt vooral gezellig, maar er zit eigenlijk veel meer een maatschappelijke boodschap ook achter. En dat vind ik wel mooi om te zien.
1: Ja. Ja.
0: En de buurtcamping draait wel voor een groot deel op vrijwilligers en samenwerkingen in de wijk. Hoe belangrijk is dat voor het succes van het evenement?
1: Ja, superbelangrijk natuurlijk. Die vrijwilligers, we hebben er nu een man of 20, 25 rondlopen. We hebben een opbouwclub. Dat zijn een stuk of 5, 6, 7 mensen die dus met elkaar op donderdag en vrijdag de tenten opzetten. En de grote tenten. Want we hebben natuurlijk allerlei grotere tenten ook waar je dan activiteiten kan organiseren. En we hebben een man of 10, 12 denk ik wel. Of misschien wel 15 die met de catering bezig zijn. Want wij hebben ervoor gekozen, ook vanwege het sociale contact. Mensen komen bij ons en worden helemaal ontzorgd. We krijgen voor de toegangsprijs een lunch op vrijdag. Avondeten op vrijdagavond wordt gekookt door Resto van Harte. Dat betekent dat er dus in het buurthuis wordt gekookt. Dat wordt uitgeserveerd in het park. En mensen eten in onze grote tent.
0: Ja.
1: En dan hebben we dus weer een mogelijkheid om iedereen met elkaar in contact te brengen. Dan is er zaterdagochtend ontbijt, zaterdagmiddag lunch. Zaterdagavond wordt er gekookt door Resto van Harte. Op dezelfde manier. Zondag is er weer ontbijt en is er lunch. Dat
0: op het is ook een stukje ontzien. Het is gewoon, zeggen, dus vakantie voor de deelnemers.
2: Ja, maar het is ook best wel populair wat je net al zei. Hebben jullie dan niet het idee om misschien ook gaan uitbreiden volgend jaar bijvoorbeeld? Dat niet. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja, dat is een heel bewuste keuze. We hebben nu als maximum opgesteld 125 deelnemers.
2: Ja.
1: En er zitten een aantal ideeën achter. Als je naar 150 of naar 200 man gaat, dan gaan er zich weer allemaal clubjes organiseren. Gaan er ontstaan.
2: Oh ja, ja.
1: Waardoor je in je eigen bubbel blijft. En niet uit die bubbel vandaan komt. Dat is één ding. Een tweede is dat de capaciteit van de keuken die we gebruiken in buurthuis Matilo is ook enigszins beperkt. We hebben een goede restaurantkeuken, maar we kunnen daar prima koken voor 125 man. Maar voor meer wordt het
0: een uitdaging.
2: Ja.
0: En is eventueel misschien een optie om misschien te kijken naar volgend jaar dat er misschien 2 weekenden zijn?
1: Nou ja.
0: Want als het zo'n groot succes is, zou het zonde zijn als je het niet gaat benutten, om het zo te zeggen.
1: Een jaar of 7 geleden was er ook een buurtcamping in Leiden-Noord. Die is twee keer geweest en die is toen ter ziele gegaan. Dat is ontzettend jammer. Ja. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als er nog een tweede buurtcamping zou komen in een ander park in Leiden.
3: Ja. Ja. Ja. En zijn er achteraf, na deze campings, dat er verhalen zijn geweest die je teruggehoord hebt van mensen die zich daar ontmoet hebben.
1: Ja,
3: en daar het een vriendschap hebben gegaan.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja? Ja, want heb je bijvoorbeeld nog een mooie of een grappige herinnering aan een van die verhalen?
1: Nou ja, het allerhartverwarmste zijn de kinderen die dan een soort van boos worden op hun ouders. Maar ja, is het maar één weekend? Waarom is het niet de hele week?
0: Ja, de rest van de vakantie wil ik hier wel zijn.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, dat geeft misschien ook wel aan hoe leuk ze het dus hebben.
1: Absoluut. Nou, en er zijn gezinnen die... We doen het al het eerste weekend van de zomervakantie. Dus, en er zijn natuurlijk gezinnen die willen dat eerste weekend meteen op vakantie. Maar je hebt ook gezinnen waar de kinderen zeggen... Ah, papa, mama, we gaan eerst naar de buurtcamping. Ja. Nou, dat is natuurlijk geweldig.
0: Ja, nou, het is denk ik sowieso geweldig. En ik merk ook bij John en ook bij Tijmen dat je automatisch komt er een soort glimlach op je mond.
1: Ja.
0: Omdat het is een prachtig initiatief.
2: Het is een heel mooi maatschappelijk initiatief inderdaad.
0: Ja. En het is een groot succes. Dus nou, ik zou vooral zeggen, chapeau, ga zo door, geniet ervan.
1: Doe zeker.
0: Ja, de volgende week is het al zover, hè?
1: Ja, we gaan aanstaande woensdag gaan we voor het eerst de dingen uitzetten. Donderdag gaan we beginnen met rotzooi slepen van de zolders waar allerlei spullen liggen. En dan moet het vrijdag allemaal staan.
0: Nou, alvast heel veel succes met de rotzooi slepen en het opbouwen. Maar vooral veel plezier het weekend volgende week bij de buurtcamping bij Park Matillo.
1: Dankjewel.
0: Maarten is, dankjewel. En wij gaan door met Alok en Gali. Dive into me, inderdaad, regionieuws.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje. Maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26.

0: Yes, we gaan weer.
1: Go, go, go.
2: Hij is zo blij.
0: De A4 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. Daar staat een file van 7 kilometer. De vertraging is daar ongeveer 8 minuten. En er is sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. En ook op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder, een file van 13 kilometer met een vertraging van ongeveer 11 minuten. Hier is sprake van langzaam rijdend verkeer. En dan gaan we door naar de A44 tussen Amsterdam en Den Haag, ter hoogte van Leiden en Wassenaar. Een file met een vertraging van 10 minuten en de filelengte bedraagt daar 2 kilometer. En er is sprake van stilstaand verkeer. En dan hebben we als laatste ook nog de N434. Daar ga ik er ook heel even bij pakken. Dat is tussen Wassenaar en Zoeterwoude, ter hoogte van knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. Een file met een vertraging van 9 minuten. De filelengte bedraagt er 4 kilometer. En hier is ook sprake van stilstaand verkeer.
2: Ik heb het Hofvliet druk, al een paar keer gehoord, moet ik zeggen.
0: Zeg je?
2: Dat Hofvliet heb ik al een paar keer gehoord.
0: Ja, ja.
1: Maar ik hoorde vaker gewoon stilstaand verkeer. Dat vind ik zo vervelend, jongen.
0: Maar ook voor dit tijdstip is het echt nog wel druk. Ja.
1: Ja, maar die zijn allemaal gewoon lekker naar Centraal Plus aan het luisteren. En ja, die denken, als ik dan te ver op de A4 doorrijd, dan hoor ik het niet meer. Dus even op die rem, even wachten, stilstaan.
0: En daar hebben wij misschien wel wat leuks voor, Mike, of niet? Een leuke tune of zo, jingle.
1: Een leuke
0: A4 jingle bijvoorbeeld, hè, om de mensen een hart onder de riem te steken.
1: Nou ja, tuurlijk hebben wij dat, John.
0: Toch?
1: Ja, maar als jij dat wil.
0: Ja,
1: en heb je nog voorkeur?
0: Ja, dat is mijn file-show. Ik leef mee met de file.
1: Nou, maar ik wil nog één woord, wil ik nog even één keer eruit gooien.
2: Hoe is dat?
1: Succes als je in de
2: file staat.
1: Blik Polonaise staat.
2: Blik Polonaise, ja, tuurlijk.

0: Ja, een aantal dingen zijn altijd samen. Zo heb je tegenwoordig een radiohuwelijk tussen Tijmen en John.
1: Ja.
0: Je hebt Ying en Jan.
1: Ja.
0: Niet Jan, gewoon Ying en Yang. En je hebt de Vrij Mibo en Dua Lipa. En die hoorde je toevallig net samen met Martin Garrix. Scared to be lonely.
2: Dat hoort ook wel
1: bij elkaar.
0: De enige voorwaarde dat ik mocht invallen vandaag en vorige week was... als ik minimaal een Dua Lipa plaats heb.
1: Ja, dat is een harde ijs is dat.
2: Je hebt er goed aan gehouden, Michael. Dat heb je goed gedaan.
0: Ja, dus twee positieve vinkjes. Pinudin.
1: Maar heb je vorige uur ook gedraaid?
0: Nee.
1: Niet één keer per uur.
0: Nee, één keer per show.
2: Eén keer per show. Ik vind één keer per show.
0: En we leven in democratie. We hebben 2/3 meerderheid, John.
2: Het mag een partner dan wel zijn, maar ik geef jou gelijk.
0: Kijk, daar ben ik hartstikke blij mee.
1: Ik ben gewoon een beetje kritisch. Mag toch?
0: Ja, vooral kritisch blijven. Ja, vooral.

0: Ja, het is tijd voor nou ja, nog de laatste hint eigenlijk van alweer van de straatplaat. Want ja, daar...
1: De laatste hint? Zo hebben we het niet gehad, toch?
2: Nou ja, sorry, ik ben weer kritisch misschien, maar...
0: Ja, hij zit weer op zijn klaagstoel, ja, denk ik.
3: Ik ben wel blij dat ik nog een hint krijg, want ik kwam echt niet heel ver.
0: De laatste twee dan, ja?
1: Ja.
3: Oké, dan.
0: We beginnen even met de hints die al geweest zijn, want we zoeken namelijk een straat of gebied in Leiderdorp. De naam van de straat moet denken aan de natuur. In de titel van de plaat staan bloemen centraal. En dan nu, het was een gigantische wereldhit... In 2023.
3: Ja. 23? Dat moeten wij toch weten?
0: Dat is wel een beetje jullie tijd.
3: Ja.
1: Ja, in 2023.
3: Die waren een beetje bekend. Ik denk Bruno Mars. Die heeft vast wel even bloemen.
0: Nou ja, Bruno Mars hadden we vorige week.
1: Ja, die had ik vorige week inderdaad, ja.
0: Maar het grappige is... Ja, dat kan ik ook nog een soort extra bonus hint even geven. Er zit een bepaalde link in dit nummer met Bruno Mars.
3: Oh.
1: Oh, okay.
0: En dat brengt me gelijk bij de laatste hint. I Can Buy Myself.
1: Oh, wacht even. Ja. Ik weet het nu.
3: Hoe is
1: het
3: ook weer? Weet ik het.
0: Oh, jij weet het ook
1: gewoon al. Ja, ik weet het gewoon al. Ja.
0: Nou, je mag een poging doen.
1: Flowers. Van Miley Cyrus.
3: I Can Buy Myself. Tuurlijk. Tuurlijk.
1: Ja, hè?
0: Ja, John, jij hebt hem helemaal goed geraden.
1: Kijk.
0: Ik wilde eigenlijk nog een mop erover vertellen. Oh. In het Nederlands.
1: Ja.
0: Maar het bleek, in het Engels was hij flower.
3: Ja,
0: ik kon het niet laten, sorry.
3: Maar mag je wel even naar vragen? Wat is de link met Bruno Mars dan?
1: Ja.
0: Het gedeelte van flowers kopen.
3: Voor hem of zo dan?
0: Ja, ik ga dat nummer van Bruno Mars ga ik zo meteen opzoeken. Die ga ik hierna draaien naar Afrojack.
3: Okay.
0: Moet je goed naar die tekst luisteren. En dan gaan we afsluiten met de straatplaat.
3: Dit is helemaal niet, joh. Wat goed.
0: We gaan even één niveautje verder dieper op in.
1: Ja.
0: Ondertussen, jij houdt de mailbox ook in de gaten. Waren er ook nog goede reacties binnengekomen via de mail?
1: Er was inderdaad ook een goede...
0: Of gaat die boterkoek naar jou?
1: Nee, die gaat niet naar mij. Er was inderdaad ook een goede reactie. Ik heb net even gecheckt. En even kijken. Thea uit Leiderdorp, die had het goed.
0: Nou, die woont misschien wel in...
1: Misschien wel daar in de buurt. Ja. Dat heeft ze er niet bij gezet. Maar...
0: Nee, ja, de plaat is dus Miley Cyrus met Flowers. En de straat waar we op zoek naar waren was Bloemert.
3: Kijk.
1: Dus toch.
3: Ja,
0: ja dus toch. Ja. Maar niet Sportpark de Bloemert.
3: Hé, jammer.
0: En ook niet Houtkamp.
1: We zaten wel vrij snel in de goede richting.
3: Je
1: vandaag,
3: moet op je woorden letten.
0: Het was ook niet de meest moeilijke volgens mij vandaag.
1: Dat is waar.
0: Maar zometeen hoor je dus de plaat van Bruno Mars. Die eigenlijk geïnspireerd is om Miley Cyrus. Die Miley Cyrus als inspiratie heeft gebruikt om de straat.

0: Bruno Mars, When I Was Your Man. En daarvoor nog Afrojack met The Last Time. En Tijmen, heb je opgelet tijdens het nummer van Bruno Mars?
1: Ik heb heel goed opgelet inderdaad.
0: En wat had Bruno Mars moeten doen?
1: Bloemen kopen natuurlijk.
0: Ja.
2: Jongen, ja. Heel
0: I should have bought you flowers. En nou ja, Miley Cyrus heeft daar dus... Terwijl het is nooit officieel bewezen dat ze per se daarop heeft gereageerd, zeg maar. Maar het moment dat het nummer van Miley Cyrus uitkwam... Ja, gingen gelijk alle radars natuurlijk af op paparazzi-land, zo te zeggen, showbiz-wereld. Dat er toch wel een link was. En dat is nou ja, de

0: Ja, en die straatplaat is geraden door John. En ook door, door Thea uit Leiderdorp. Ja, Leiderdorp. Dus nou ja, Thea gaan wij nog eventjes de contactgegevens opvragen. En die krijgt ja, die felbegeerde boterkoek en de goodiebag natuurlijk.
1: Ja, de Centraal Plus gadgets.
0: Ja, de gadgets inderdaad. Dus nou ja, chapeau voor jullie allebei natuurlijk.
2: Dankjewel.
0: Oh, ik zit, ja, ik denk het einde van de show. Ik gooi gewoon alles erin.
1: Jij denkt, ik ga hoppakee wegwezen.
2: Ja, dat vind jij niet erg.
0: Ik vind het mooi geweest. Nee, hey man, ik wil jullie weer in ieder geval bedanken voor vandaag. Ik vond het weer een leuke, gezellige show.
1: Jij bedankt voor inderdaad, het invallen voor Arno. En,
0: ja, die is er volgende week. Is hij er gewoon weer, hè?
1: Ja, is er weer bij dan.
3: Ja, het was hartstikke gezellig met je, Michael.
0: Dank ja, wel leuk, toch? Ja, maar wel... Ik hoorde jou net ook zeggen, ik wil wel fijn als opa volgende week weer terug is.
3: Opa is ook leuk.
1: Opa is sowieso welkom.
3: Ja, sowieso.
1: Maar, nee, je hebt het goed vervangen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval, mannen, dankjewel. Ik vond het ook hartstikke leuk om te doen.
1: Ja.
0: En nou ja, mocht opa er weer een keer niet zijn, laat het vooral weten. Dan
1: gaan we zeker doen.
3: Ook toch? Jij bent welkom, Michael.
1: Ja.
3: Echt.
1: Ja.
0: Yes.
1: Je hoort erbij.
0: Ja, ik zal nog heel even in de groep zijn blijven.
1: Je hoort erbij.
0: Nee, mannen, bedankt voor vandaag. En alvast een fijn weekend. En wij eindigen natuurlijk met de straatplaat. En dat is... Ja, oh ja, John, je had hem goed geraden.
3: Ja.
1: Miley Cyrus met Flowers.
0: Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
3: Fijn weekend. We were good.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de avondspits in onze regio. De meeste vertraging zien we daar nog op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Klaspoortpolder rijdt het nog langzaam over zo'n 12 kilometer met een klein kwartier oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Johan Hoogendijk.
3: Meer voor jou. Vrijdagavond, tijd voor de hits uit de 80's.

50 en uit de jaren 90. Wat gaan we zoal voor u doen in het eerste uur? Nou, we gaan zo meteen lekker terug naar de hitlijst. Dat wordt de hitlijst van 10 juli 1995. Daar gaan we de top 5 even met je doornemen. En natuurlijk de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. Nou, en later in het uur, dan zal rond 7:15 zijn... dan hebben we de albumtrack voor je klaar.

maar niet ouder lijkt te worden. Kylie Minogue en Locomotion. En daarmee is 6:15 geworden hier op Centraal Plus. En gaan wij terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 10 juli 1995. We gaan de top 5 even met je doornemen.

0: to the 80s and 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 10 juli 1995 op nummer 5 Bon Jovi en This Ain't the Love Song. Op nummer 4 DJ Paul Elstak en Love You More. Op 3 Be My Lover van LaBouche. En nummer 2 Vangelis en Conquest of Paradise. En dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 10 juli.

0: Natuurlijk wel gelijk helemaal in de zomersfeer. Kid Creole en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Ja, zo meteen onderweg Metallica en Nothing Else Matters. De volledige versie wel te verstaan. De albumversie heb ik voor je klaarstaan. En we gaan zo meteen terug naar het jaar 1982 voor de albumtrack van deze week. Maar eerst tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. De gemeente Leiden is samen met de provincie Zuid-Holland gestart met een proef waarbij inwoners met een laag inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. De pas is geldig op werkdagen na 9 uur en in het weekend. Met deze gratis OV-pas wordt het makkelijker om naar school, zorgafspraken, familie, vrienden of sociale activiteiten te gaan. Er zijn 2553 OV-passen beschikbaar voor inwoners van Leiden. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Via de website van de gemeente Leiden staan de voorwaarden en kun je een pas aanvragen. Een vrouw is vanmorgen rond 9:30 gewond geraakt toen ze van haar fiets viel. Dit gebeurde bij de Posthofrotonde op de Rijnsburgerweg in Leiden. Waardoor het kwam dat de vrouw viel is onbekend. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot en met zondag kun je meedoen met de tuinvlindertelling. Als je wilt kun je een kwartier lang vlinders in de tuin of op het balkon tellen. De resultaten geven de Vlinderstichting meer inzicht in de vlinderstand in Nederland en helpen bij de bescherming van deze diertjes. Meedoen is eenvoudig, noteer welke vlinders je ziet en geef de waarnemingen door via de website van de tuinvlindertelling. Ook zonder veel kennis van vlinders kan iedereen meedoen. Met een herkenningskaart zijn veel soorten makkelijk te herkennen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 in onze regio. Morgen opnieuw een zomerse dag met af en toe een klein wolkje. Maar het blijft droog bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur dit weekend tussen de 24 en 26 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

heerlijk is het dan als je zo'n track draait om hem helemaal te draaien en dan ook de albumversie. Dik 6 minuten. Metallica en Nothing Else Matters worden hier op Centraal Plus. Ja, inmiddels bestaan ze al bijna 40 jaar en ze zijn nog steeds actief in de muziekwereld. Ik heb het over deze Nederlandse zusjes, de zusjes Kleeman, oftewel Lois Lane. Ja, ze scoorden hun eerste hit in het jaar 1987, dus volgend jaar bestaan ze officieel 40 jaar. Ja, en als je de muziek hoort, dan blijft dat lekker om te horen. Je hoort ze nu op Centraal Plus met It's the First Time. Hier is Lois Lane.

0: De albumtrack.
1: Ja, tijd geworden voor de albumtrack van deze week. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1982. Het jaar dat Ajax voor de 20e keer landskampioen van Nederland wordt. En Philips, dit brengt de allereerste compact disc op de markt. En dat wordt de Visitors van ABBA. En dan komen we aan bij het album van deze week. Het album Thriller van Michael Jackson wordt uitgebracht op 30 november 1982. En met 110 miljoen verkochte exemplaren het best verkochte album aller tijden. Totaal staan er 9 tracks op het album en 7 daarvan die worden uitgebracht op single. Ik noem er een aantal. Beat It, Human Nature, Wanna Be Starting Something, Thriller, Billie Jean en Pretty Young Thing. Nou, wij gaan vanavond de nummer 6 track van het album voor je draaien. Je hoort het niet zo vaak meer, maar het blijft wel fantastisch deze samenwerking tussen Michael Jackson en Paul McCartney. The Girl Is Mine is deze week...

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hogen.

0: Mario G en Sunshine.
1: Het is daarmee 7:15 en wij gaan de hitlijst erbij pakken. De hitlijst van 10 juli 1987. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was de nummer 5.

Juli 1987, op nummer 5 vonden we Crowded House en Don't Dream It's Over. Op nummer 4 stond Janet Jackson en Lisa Keith met Diamonds Are a Girl's Best Friend. Op nummer 3 moet ik zeggen, La Bichifre en So Strong. En nummer 2, Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Ja, dan hebben wij natuurlijk de nummer 1 voor je klaarstaan. De nummer 1 van...

Call Me. Je hoorde hier op Centraal Plus. Hits uit de jaren 80 en 90. Zometeen uit de jaren 90. Een heel mooi duet van Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou. Ja, en we blijven nog even in de jaren 90. En dan komen we uit bij Roxette. En die scoorde ook hit na hit in die tijd. En dit was er eentje van. Het mooie en gevoelige. Listen to your heart.

Misschien wel een van de mooiste Nederlandstalige duetten uit de jaren 90. Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Wereld zonder jou. En zometeen gaan we lekker aan het rad draaien. En dan gaan we terug naar de hitlijst van 10 juli 1998. En dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien zometeen hier op Centraal Plus. Het zal vast wel weer een lekkere track gaan worden. Ik ga het zo een beetje doornemen. Onderweg ook Sydney Youngblood, If Only I Could, na Suzanne Vega. En het mooie Loop.

Daarmee is 9:15 en gaan wij het rad laten draaien. We gaan eens kijken wat we mogen draaien van het rad. We laten de meesten even flink rondgaan. En dan gaan we zo eens kijken in de hitlijst van 10 juli 1998 wat we voor je mogen draaien. En dat duurt echt niet lang meer hoor. Dat rad dat tikt alweer heel zacht door. Hij staat ook bijna stil, ja. Hij staat stil op het getal 24. Wat vonden we in de hitlijst van 10 juli 1998 op nummer 24? Daar stond Romeo en Secret Love.

Hier op de vrijdagavond op Centraal Plus. Voor mij zit het erop voor vanavond. Zo meteen veel plezier bij Rudo en Erik in de mixtape. Ze zijn tot 11 uur bij je met de hits in de mix. En ik ben er gewoon volgende week weer voor veel meer tracks uit de 80's en de 90's. En we gaan eruit met Felix en Don't You Want Me.

0: nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

church. This is where I heal my hurts. It's in natural.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: bedoel.
1: Maar de tickets waren vrij duur.
0: Ja, €300 per ticket.
1: Oh.
0: Mensen verklaren me of gek, maar ik ben echt heel erg fan van Bruno Mars. En ik zou het zo weer doen.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Ja, zo'n wel wat jaren duurt. Maar als hij komt, ik ga weer in de wachtrij staan. Hey, Patty Austin, James Ingram en Ray Charles met Hit the Road Jack. We hoorden het hier aan het begin van de nieuwe aflevering van The Mixtape.
1: Nou, dit waren ze niet allemaal tegelijk, hoor.
0: Ja, niet Patty Austin en James Ingram met Hit the Road Jack inderdaad. Maar die hadden weer Baby Come To Me. Hey, welkom. Het is een nieuwe aflevering dus van The Mixtape. Tot 11 uur zijn we bij, hè?
1: Yes.
0: Welke tracks ga je draaien?
1: Trek je dan schoen uit het vet voor Gloria Estefan, Conga en Miley Cyrus, Flowers.

0: Seeker en de Wemdo Project, King of My Castle. Welkom, het is Rudo hier voor deze vrijdag samen met Erik van Oosten.
1: Ja, ik ben er.
0: Wat is jouw DJ-naam eigenlijk, Erik?
1: Gewoon Erik van Oosten, maar dat heb je al 3 keer gevraagd.
0: Hebben we het hier wel eens eerder over gehad?
1: Ja joh, zeker.
0: Het is niet blijven hangen.
1: Nee, maar jij zit ook niet in mijn circuit.
0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja, het is in alle grootsheid.
0: Toch wel gebleven, die gozer.

0: met Charles Strijd gaat mixen. Robin S. en Show Me Love met Adele dus. Het is tijd om de drankjes te halen in de studio. Erik, mag ik jou de eer geven om aan het rad te draaien?
1: Oh ja, dan gaat het wel een keer eerlijk. Komt-ie! Ik heb wel een goed gevoel over, hoor.
0: Ja, goed gevoel?
1: Ja, komt goed.
0: En het goede gevoel zegt zeker dat zometeen het rad zegt...
1: Ja, Rudo.
0: Rudo.
1: Ja, dat hoop ik wel, ja.
0: Zoiets, toch?
1: Ja, ja, ja.
2: Het rad zegt...
1: Hoi, hey, hey.
2: Rudo.
1: Hey!
0: Ja, goeie. Ik zou naar het casino gaan, Erik, met dit
1: gevoel. Ja, ja. Ik ga gelijk door.
0: FRD, dit word, zoals je zo meteen eerst...

0: hoorde je de Never Blend remix. Zometeen deel 2 van de mixtape. Erik, waar ga je zo meteen mee beginnen? Om je een beetje een strakke uurknaller, zeg maar.
1: Nou, ik heb een uur openen waar je u tegen zegt. Public Enemy, Bring the Noise en See Ya Together.
0: Eerst landen, beat, dit is eigenlijk Thinking About You.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jeremy, Bring the Noise. Aan het begin van deel 2 van de mixtape voor deze vrijdag. Waar we alweer gewoon dik in juli zitten, jongens.
1: Ja, dat is toch niet normaal.
0: Wat staat er klaar in dit tweede deel van de mixtape?
1: Charlie Puth, Attention Sting, Fragile en Degrees of Motion. Do you want it right now? Eerst

0: geweest. En ik woon daar, nou, toch wel een aantal kilometer vandaan, maar de wind stond gunstig. En ik kon dus, terwijl ik mijn zoontje van 9 naar bed bracht, woordelijk meezingen met wat Alanis Morissette daar zong. Dus ik was toch een soort bij het concert.
1: Ja, maar je bent fan van haar.
0: Ja, ik vind haar heel erg leuk. En achteraf heb ik heel veel spijt dat ik niet mijn macht bij de media misbruik heb om te vragen of ik haar niet gewoon mocht interviewen. Dan had ik gelijk mijn LP kunnen laten zien.
1: Maar ja, achteraf is makkelijk praten. Ja,
0: achteraf wel allemaal. Mabel, met Love zometeen. Eerst Roxette. Dit is Listen to Your Heart.

0: Martins op track hoorde je ook nog. Met Europa. All Day and Night bij Centraal Plus. Vrijdagavond. Het is weer gezellig, Erik.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja. Wil je daar nog wat lekkers bij te drinken? Want het is zo warm.
1: Nou, doe je nooit zo'n vraag. Een spatje rood?
0: Ga ik halen.

0: En echt wel een hele lekkere classic. Origineel zou ik binnenkort te zaaien in mijn eigen show tussen 9 en 1. Casey en Jojo, Tell Me It's Real. Ja, ik vind dat echt een heel lekker nummer uit de jaren 90, hè? Denk ik. Ja, eind jaren 90 tot het was 1999. Hey, tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En morgenavond is de mixtape er ook weer non-stop direct na de 30. Morgen mag ik je presenteren.
1: Oh, leuk. Is Erwin er niet?
0: Ja, Erwin is op vakantie, hè?
1: Wat geef je het?
0: 9 min. Gewoon vanwege de gezelligheid en de muziek.
2: Ik geef trouwens als iedere week weer een 9, want ik was weer in... bloedvorm.
0: Dat was hem?
2: Oh.
0: Dames en heren, volgende week een nieuwe mixtape. We gaan eruit met de 90s rammer van Teaspoon. Dit is Where Are You Now. Tot volgende week.
2: Ik ga even een afspraak maken met de psycholoog, want dat gaat niet goed. Ik ben duizelig, man.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens de organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump, maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Perzische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer. Eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK, na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan...